0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Stichting Roperun heeft zaterdagavond de opbrengst van de 35e editie bekendgemaakt. Dankzij de inzet van duizenden deelnemers, vrijwilligers, sponsoren, donateurs en supporters heeft de Roperun

0: een bedrag van ruim 5 miljoen euro opgehaald voor mensen met kanker. De opbrengst van de Open Run wordt besteed aan projecten die bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Jaarlijks ondersteunt de organisatie meer dan 150 doelen en initiatieven in Nederland. Daarbij gaat het onder meer om hospices, palliatieve zorg, haarwerken, lotgenotencontact, vakanties voor mensen met kanker en hun gezinnen en andere voorzieningen die bijdragen aan comfort, ondersteuning en waardigheid in een moeilijke periode. Ook wil Europa Run tot en met 2035 alle Nederlandse wensambulances financieren. In het voetbal heeft Nieuwekerk nog een kans om in de eerste klasse te blijven. Door met 0-0 gelijk te spelen tegen Brielle plaatste de ploeg zich voor de na-competitie. Komende zaterdag kan Nieuwekerk tegen Heinenoord bepalen wie van de twee in de eerste klasse blijft. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weerswachting van maandagmiddag 8 juni. Het was vandaag een overwegend bewolkte en sombere dag. Een paar opklaringen, maar het bleef lange tijd droog en de temperatuur liep op naar zo'n 20 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond en nacht neemt de kans op enkele buien toe. Lokaal kan het een pittige bui zijn, maar van plaats tot plaats kan de hoeveelheid neerslag sterk verschillen. In de komende nacht daalt de minimumtemperatuur ongeveer 11 graden. Morgen overdag aanvankelijk weer droog met af en toe zon, maar later in de middag en avond neemt de kans op enkele buien weer toe. En dan gaat een matige tot krachtige wind waaien uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgen lager dan vandaag, zo'n 17 tot 18 graden. Ook op woensdag, donderdag en vrijdag is de kans op enkele buien groot. Tussendoor zijn er ook langere droge perioden met zonnige momenten. En de maximumtemperatuur komt uit rond de graad of 17. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 10 tot 11 graden. In het weekend blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. De wind waait uit een noordwestelijke richting en dat betekent dat de temperatuur nog niet erg hard zal oplopen. Het wordt in de middag zo'n 20 tot 21 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De gemeentes moeten zich gewoon aan de spreidingswet houden. Dat herhaalt de Zuid-Hollandse commissaris van de Koning, Wouter Kolff. Hij zei dat eerder al bij ons op Radio Rijnmond en hij herhaalt het nu mede naar aanleiding van de ontwikkelingen in Maassluis. Daar wil het nieuwe college geen asielzoekers meer opvangen. Maar burgemeester Jack de Vries vindt dat Maassluis wel onderdak moet blijven bieden aan asielzoekers. Niet alleen omdat dat volgens hem moet op grond van de spreidingswet, maar ook om solidair te zijn met andere gemeentes. De A15 ter hoogte van Papendrecht en Sliedrecht is na een windhoos in beide richtingen afgesloten geweest. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat de snelweg bezaaid lag met losgerukte takken. Er kwam file te staan, zowel in de richting van Rotterdam als in de richting van Gorkum. De politie heeft vanmiddag in de Rotterdamse wijk Beverwaard geschoten toen twee verdachten probeerden te vluchten. Het ging om twee personen die mogelijk een vuurwapen bij zich hadden. Ze waren gezien in de Beesdenstraat. Eén persoon is aangehouden, naar de andere wordt nog gezocht. En in een auto in de Beesdenstraat is een voorwerp gevonden dat volgens de politie op een vuurwapen lijkt. En de politie meldt verder dat niemand gewond is geraakt. Sport, voetbal, oud-Feyenoorder Geertruida Le Charel vervangt Jurjen Timber in de WK-selectie van het Nederlands elftal. Timber kampt al een tijdje met een liesblessure, maar was wel aangesloten bij het trainingskamp van Oranje in New York. Maar nu valt Timber dus toch uit en hij wordt vervangen door Rotterdammer Le Charel. En dan het weer. Er trekken nog buien over onze regio, maar de felste exemplaren met onweer en harde windstoten zijn naar het oosten weggetrokken. Morgen zijn er ook buien, mogelijk met onweer en hagel. Maar dan zien we ook af en toe de zon. De temperatuur zakt vannacht naar een graad of 11. En morgen wordt het hooguit 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
8: Huh?
7: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
11: 105.3 FM.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Stichting Roperun heeft zaterdagavond de opbrengst van de 35e editie bekendgemaakt. Dankzij de inzet van duizenden deelnemers, vrijwilligers, sponsoren, donateurs en supporters heeft de Roperun een bedrag van ruim 5 miljoen euro opgehaald voor mensen met kanker. De opbrengst van de Roperun wordt besteed aan projecten die bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Jaarlijks ondersteunt de organisatie meer dan 150 doelen en initiatieven in Nederland. Daarbij gaat het onder meer om hospices, palliatieve zorg, haarwerken, lotgenotencontact, vakanties voor mensen met kanker en hun gezinnen en andere voorzieningen die bijdragen aan comfort, ondersteuning en waardigheid in een moeilijke periode. Ook wil Roperun tot en met 2035 alle Nederlandse wensambulances financieren. In het voetbal heeft Nieuwekerk nog een kans om in de eerste klasse te blijven. Door met 0-0 gelijk te spelen tegen Brielle plaatste de ploeg zich voor de na-competitie. Komende zaterdag kan Nieuwekerk tegen Heinenoord bepalen wie van de twee in de eerste klasse blijft. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 8 juni. Het was vandaag een overwegend bewolkte en sombere dag. Een paar opklaringen, maar het bleef lange tijd te droog en de temperatuur liep op naar zo'n 20 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond en nacht neemt de kans op enkele buien toe. Lokaal kan het een pittige bui zijn, maar van plaats tot plaats kan de hoeveelheid neerslag sterk verschillen. In de komende nacht daalt de minimumtemperatuur ongeveer 11 graden. Morgen overdag aanvankelijk weer droog met af en toe zon, maar later in de middag en avond neemt de kans op enkele buien weer toe. En dan gaat een matige tot krachtige wind waaien uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgen lager dan vandaag, zo'n 17 tot 18 graden. Ook op woensdag, donderdag en vrijdag is de kans op enkele buien groot. Tussendoor zijn er ook langere droge perioden met zonnige momenten. En de maximumtemperatuur komt uit rond de graad of 17. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 10 tot 11 graden. In het weekend blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. De wind waait uit een noordwestelijke richting en dat betekent dat de temperatuur nog niet erg hard zal oplopen. Het wordt in de middag zo'n 20 tot 21 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Kapelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. De gemeentes moeten zich gewoon aan de spreidingswet houden. Dat herhaalt de Zuid-Hollandse commissaris van de Koning, Wouter Kolff. Hij zei dat eerder al bij ons op Radio Rijnmond en hij herhaalt het nu, mede naar aanleiding van de ontwikkelingen in Maassluis. Daar wil het nieuwe college geen asielzoekers meer opvangen. Maar burgemeester Jack de Vries vindt dat Maassluis wel onderdak moet blijven bieden aan asielzoekers. Niet alleen omdat dat volgens hem moet op grond van de spreidingswet, maar ook om solidair te zijn met andere gemeentes. De A15 ter hoogte van Papendrecht en Sliedrecht is na een windhoos in beide richtingen afgesloten geweest. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat de snelweg bezaaid lag met losgerukte takken. Er kwam file te staan, zowel in de richting van Rotterdam als in de richting van Gorkum. De politie heeft vanmiddag in de Rotterdamse wijk Beverwaard geschoten toen twee verdachten probeerden te vluchten. Het ging om twee personen die mogelijk een vuurwapen bij zich hadden. Ze waren gezien in de Beesdenstraat. Eén persoon is aangehouden, naar de andere wordt nog gezocht. En in een auto in de Beesdenstraat is een voorwerp gevonden dat volgens de politie op een vuurwapen lijkt. En de politie meldt verder dat niemand gewond is geraakt. Sport, voetbal, oud-Feyenoorder Geertruida Lutscharel vervangt Jurrien Timber in de WK-selectie van het Nederlands elftal. Timber kampt al een tijdje met een liesblessure, maar was wel aangesloten bij het trainingskamp van Oranje in New York. Maar nu valt Timber dus toch uit en hij wordt vervangen door Rotterdammer Lutscharel. En dan het weer. Er trekken nog buien over onze regio, maar de felste exemplaren met onweer en harde windstoten zijn naar het oosten weggetrokken. Morgen zijn er ook buien, mogelijk met onweer en hagel. Maar dan zien we ook af en toe de zon. De temperatuur zakt vannacht naar een graad of 11. En morgen wordt het...
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Stichting Roperun heeft zaterdagavond de opbrengst van de 35e editie bekendgemaakt. Dankzij de inzet van duizenden deelnemers, vrijwilligers, sponsoren, donateurs en supporters heeft de Roperun een bedrag van ruim 5 miljoen euro opgehaald voor mensen met kanker. De opbrengst van de Roperun wordt besteed aan projecten die bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Jaarlijks ondersteunt de organisatie meer dan 150 doelen en initiatieven in Nederland. Daarbij gaat het onder meer om hospices, palliatieve zorg, haarwerken, lotgenotencontact, vakanties voor mensen met kanker en hun gezinnen en andere voorzieningen die bijdragen aan comfort, ondersteuning en waardigheid in een moeilijke periode. Ook wil Roperun tot en met 2035 alle Nederlandse wensambulances financieren. In het voetbal heeft Nieuwekerk nog een kans om in de eerste klasse te blijven. Door met 0-0 gelijk te spelen tegen Brielle plaatste de ploeg zich voor de na-competitie. Komende zaterdag kan Nieuwekerk tegen Heinenoord bepalen wie van de twee in de eerste klasse blijft. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 8 juni. Het was vandaag een overwegend bewolkte en sombere dag. Een paar opklaringen, maar het bleef lange tijd droog en de temperatuur liep op naar zo'n 20 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond en nacht neemt de kans op enkele buien toe. Lokaal kan het een pittige bui zijn, maar van plaats tot plaats kan de hoeveelheid neerslag sterk verschillen. In komende nacht daalt de minimumtemperatuur ongeveer 11 graden. Morgen overdag aanvankelijk weer droog met af en toe zon, maar later in de middag en avond neemt de kans op enkele buien weer toe. En dan gaat een matige tot krachtige wind waaien uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgen lager dan vandaag, zo'n 17 tot 18 graden. Ook op woensdag, donderdag en vrijdag is de kans op enkele buien groot. Tussendoor zijn er ook langere droge perioden met zonnige momenten. En de maximumtemperatuur komt uit rond de graad of 17. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 10 tot 11 graden. In het weekend blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. De wind waait uit een noordwestelijke richting en dat betekent dat de temperatuur nog niet erg hard zal oplopen. Het wordt in de middag zo'n 20 tot 21 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De gemeentes moeten zich gewoon aan de spreidingswet houden. Dat herhaalt de Zuid-Hollandse commissaris van de Koning, Wouter Kolff. Hij zei dat eerder al bij ons op Radio Rijnmond en hij herhaalt het nu, mede naar aanleiding van de ontwikkelingen in Maassluis. Daar wil het nieuwe college geen asielzoekers meer opvangen. Maar burgemeester Jack de Vries vindt dat Maassluis wel onderdak moet blijven bieden aan asielzoekers. Niet alleen omdat dat volgens hem moet op grond van de spreidingswet, maar ook om solidair te zijn met andere gemeentes. De A15 ter hoogte van Papendrecht en Sliedrecht is na een windhoos in beide richtingen afgesloten geweest. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat de snelweg bezaaid lag met losgerukte takken. Er kwam file te staan, zowel in de richting van Rotterdam als in de richting van Gorkum. De politie heeft vanmiddag in de Rotterdamse wijk Beverwaard geschoten toen twee verdachten probeerden te vluchten. Het ging om twee personen die mogelijk een vuurwapen bij zich hadden. Ze waren gezien in de Beesdenstraat. Eén persoon is aangehouden, naar de andere wordt nog gezocht. En in een auto in de Beesdenstraat is een voorwerp gevonden dat volgens de politie op een vuurwapen lijkt. En de politie meldt verder dat niemand gewond is geraakt. Sport, voetbal, oud-Feyenoorder Geertruida Le Charel vervangt Jurrien Timber in de WK-selectie van het Nederlands elftal. Timber kampt al een tijdje met een liesblessure, maar was wel aangesloten bij het trainingskamp van Oranje in New York. Maar nu valt Timber dus toch uit en hij wordt vervangen door Rotterdammer Le Charel. En dan het weer. Er trekken nog buien over onze regio, maar de felste exemplaren met onweer en harde windstoten zijn naar het oosten weggetrokken. Morgen zijn er ook buien, mogelijk met onweer en hagel. Maar dan zien we ook af en toe de zon. De temperatuur zakt vannacht naar een graad of 11. En morgen wordt het hooguit 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Stichting Roperun heeft zaterdagavond de opbrengst van de 35e editie bekendgemaakt. Dankzij de inzet van duizenden deelnemers, vrijwilligers, sponsoren, donateurs en supporters heeft de Roperun een bedrag van ruim 5 miljoen euro opgehaald voor mensen met kanker. De opbrengst van de Roperun wordt besteed aan projecten die bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Jaarlijks ondersteunt de organisatie meer dan 150 doelen en initiatieven in Nederland. Daarbij gaat het onder meer om hospices, palliatieve zorg, haarwerken, lotgenotencontact, vakanties voor mensen met kanker en hun gezinnen en andere voorzieningen die bijdragen aan comfort, ondersteuning en waardigheid in een moeilijke periode. Ook wil Roperun tot en met 2035 alle Nederlandse wensambulances financieren. In het voetbal heeft Nieuwekerk nog een kans om in de eerste klasse te blijven. Door met 0-0 gelijk te spelen tegen Brielen plaatste de ploeg zich voor de na-competitie. Komende zaterdag kan Nieuwekerk tegen Heinenoord bepalen wie van de twee in de eerste klasse blijft. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 8 juni. Het was vandaag een overwegend bewolkte en sombere dag. Een paar opklaringen, maar het bleef lange tijd droog en de temperatuur liep op naar zo'n 20 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond en nacht neemt de kans op enkele buien toe. Lokaal kan het een pittige bui zijn, maar van plaats tot plaats kan de hoeveelheid neerslag sterk verschillen. In de komende nacht daalt de minimumtemperatuur ongeveer 11 graden. Morgen overdag aanvankelijk weer droog met af en toe zon, maar later in de middag en avond neemt de kans op enkele buien weer toe. En dan gaat een matige tot krachtige wind waaien uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgen lager dan vandaag, zo'n 17 tot 18 graden. Ook op woensdag, donderdag en vrijdag is de kans op enkele buien groot. Tussendoor zijn er ook langere droge perioden met zonnige momenten. En de maximumtemperatuur komt uit rond een graad of 17. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 10 tot 11 graden. In het weekend blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. De wind waait uit een noordwestelijke richting en dat betekent dat de temperatuur nog niet erg hard zal oplopen. Het wordt in de middag zo'n 20 tot 21 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft beelden gedeeld van meerdere betrokkenen bij een ontvoering van een Spanjaard in Pernis en Rotterdam-IJsselmonde eerder dit jaar. De beelden waren te zien in het programma Opsporing Verzocht. De 37-jarige slachtoffer werd begin dit jaar ontvoerd vanaf de Pastoriestraat in Pernis. Ook zou die dagen zijn vastgehouden in IJsselmonde en later ook in Utrecht. De slachtoffer meldde zich bijna 10 dagen later zwaargewond bij de politie. Die gaat ervan uit dat de aanleiding is voor de ontvoering een ruzie in het criminele circuit over drugs. Commissaris van de Koning Wouter Kolff heeft nog eens herhaald dat gemeenten zich gewoon aan de spreidingswet moeten houden. Dat heeft hij gezegd naar aanleiding van de situatie in Maassluis. Daar heeft het nieuwe gemeentebestuur aangegeven alles te willen doen om de opvang van asielzoekers terug te draaien naar nul. Burgemeester Jack de Vries vindt dat Maassluis wel onderdak moet blijven bieden aan asielzoekers. Niet alleen omdat het volgens hem moet op grond van de spreidingswet, maar ook om solidair te zijn met andere gemeenten. De commissaris van de Koning Wouter Kolff is het daar dus mee eens. In Zwijndrecht hebben zo'n 200 mensen meegelopen in de stille tocht voor het slachtoffer van de fatale steekpartij vorige week. De 21-jarige Kalilu werd doodgestoken in een huis aan de Nijhoffstraat. De stille tocht begon bij een woning en maakte door de regen een rondje door Zwijndrecht. Volgens de politie ligt de aanleiding voor de steekpartij in de relationele sfeer. Een man van 60 is opgepakt. Het Nederlands elftal heeft de laatste oefenwedstrijd voor het begin van het WK met 2-1 gewonnen van Oezbekistan. De winnende treffer viel diepe blessuretijd. Namens Oranje scoorde Cody Gakpo 2 keer vanuit de strafschop. Oud-veiligheidsspeler Guus Til kreeg rood. Bij Oranje viel keeper Bart Verbrugge geblesseerd uit. De eerste wedstrijd van Oranje op het WK is komende zondag. Die wedstrijd is om 10 uur en tegenstander is Japan. Het weer. In de ochtend geregeld zon, op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag plaatselijk buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot 17 tot 18 graden. Aan het begin van de avond trekken de buien naar het oosten weg. Morgen wisselen bewolkt opnieuw in de loop van de dag verspreid over de regio enkele buien. Met mogelijk kans op onweer, hagel en windstoten. Tot maximaal 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Kapelletje.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Stichting Roperun heeft zaterdagavond de opbrengst van de 35e editie bekendgemaakt. Dankzij de inzet van duizenden deelnemers, vrijwilligers, sponsoren, donateurs en supporters heeft de Roperun een bedrag van ruim 5 miljoen euro opgehaald voor mensen met kanker. De opbrengst van de Roperun

0: wordt besteed aan projecten die bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Jaarlijks ondersteunt de organisatie meer dan 150 doelen en initiatieven in Nederland. Daarbij gaat het onder meer om hospices, palliatieve zorg, haarwerken, lotgenotencontact, vakanties voor mensen met kanker en hun gezinnen en andere voorzieningen die bijdragen aan comfort, ondersteuning en waardigheid in een moeilijke periode. Ook wil RopaRun tot en met 2035 alle Nederlandse wensambulances financieren. In het voetbal heeft Nieuwekerk nog een kans om in de eerste klasse te blijven. Door met 0-0 gelijk te spelen tegen Brielen plaatste de ploeg zich voor de na-competitie. Komende zaterdag kan Nieuwekerk tegen Heinenoord bepalen wie van de twee in de eerste klasse blijft. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 8 juni. Het was vandaag een overwegend bewolkte en sombere dag. Een paar opklaringen, maar het bleef lange tijd droog. En de temperatuur liep op naar zo'n 20 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond en nacht neemt de kans op enkele buien toe. Lokaal kan het een pittige bui zijn, maar van plaats tot plaats kan de hoeveelheid neerslag sterk verschillen. In de komende nacht daalt de minimumtemperatuur ongeveer 11 graden. Morgen overdag aanvankelijk weer droog met af en toe zon, maar later in de middag en avond neemt de kans op enkele buien weer toe. En dan gaat een matige tot krachtige wind waaien uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgen lager dan vandaag, zo'n 17 tot 18 graden. Ook op woensdag, donderdag en vrijdag is de kans op enkele buien groot. Tussendoor zijn er ook langere droge perioden met zonnige momenten. En de maximumtemperatuur komt uit rond de graad of 17. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 10 tot 11 graden. In het weekend blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. De wind waait uit een noordwestelijke richting en dat betekent dat de temperatuur nog niet erg hard zal oplopen. Het wordt in de middag zo'n 20 tot 21 graden.
2: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.
3: La

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft beelden gedeeld van meerdere betrokkenen bij een ontvoering van een Spanjaard in Pernis en Rotterdam-IJsselmonde eerder dit jaar. De beelden waren te zien in het programma Opsporing Verzocht. De 37-jarige slachtoffer werd begin dit jaar ontvoerd vanaf de Pastoriestraat in Pernis. Ook zou hij dagen zijn vastgehouden in IJsselmonde en later ook in Utrecht. De slachtoffer meldde zich bijna 10 dagen later zwaargewond bij de politie. Die gaat ervan uit dat de aanleiding is voor de ontvoering een ruzie in het criminele circuit over drugs. Commissaris van de Koning Wouter Kolff heeft nog eens herhaald dat gemeenten zich gewoon aan de spreidingswet moeten houden. Dat heeft hij gezegd naar aanleiding van de situatie in Maassluis. Daar heeft het nieuwe gemeentebestuur aangegeven alles te willen doen om de opvang van asielzoekers terug te draaien naar nul. Burgemeester Jack de Vries vindt dat Maassluis wel onderdak moet blijven bieden aan asielzoekers. Niet alleen omdat het volgens hem moet op grond van de spreidingswet, maar ook om solidair te zijn met andere gemeenten. De commissaris van de Koning Wouter Kolff is het daar dus mee eens. In Zwijndrecht hebben zo'n 200 mensen meegelopen in de stille tocht voor het slachtoffer van een fatale steekpartij vorige week. De 21-jarige Kalilu werd doodgestoken in een huis aan de Nijhoffstraat. De stille tocht begon bij een woning en maakte door de regen een rondje door Zwijndrecht. Volgens de politie ligt de aanleiding voor de steekpartij in de relationele sfeer. Een man van 60 is opgepakt. Het Nederlands elftal heeft de laatste oefenwedstrijd voor het begin van het WK met 2-1 gewonnen van Oezbekistan. De winnende treffer viel diepe blessuretijd. Namens Oranje scoorde Cody Gakpo 2 keer vanuit de strafschop. Oud-Feyenoordspeler Guus Til kreeg rood. Bij Oranje viel keeper Bart Verbrugge geblesseerd uit. De eerste wedstrijd van Oranje op het WK is komende zondag. Die wedstrijd is om 10 uur en tegenstander is Japan. Het weer. In de ochtend geregeld zon, op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag plaatselijk buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot 17 tot 18 graden. Aan het begin van de avond trekken de buien naar het oosten weg. Morgen wisselen bewolkt opnieuw in de loop van de dag verspreid over de regio enkele buien. Met mogelijk kans op onweer, hagel en windstoten. Tot maximaal 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB.
3: De files beginnen langer te worden, maar echt enorme problemen blijven gelukkig nog uit. Het zijn alleen nog maar dagelijkse files. Bijvoorbeeld op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel. 6 kilometer en 10 minuten. Ook op de A59 vanuit Den Bosch is het langzaam rijden. Tussen Made en knooppunt Zonzeel ongeveer 10 minuten oponthoud. En ook de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Venray en Horst. 4 kilometer waar je 10 minuten langer onderweg bent. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
11: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: the feeling goes.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Stichting Roperun heeft zaterdagavond de opbrengst van de 35e editie bekendgemaakt. Dankzij de inzet van duizenden deelnemers, vrijwilligers, sponsoren, donateurs en supporters heeft de Roperun een bedrag van ruim 5 miljoen euro opgehaald voor mensen met kanker. De opbrengst van de Roperun wordt besteed aan projecten die bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Jaarlijks ondersteunt de organisatie meer dan 150 doelen en initiatieven in Nederland. Daarbij gaat het onder meer om hospices, palliatieve zorg, haarwerken, lotgenotencontact, vakanties voor mensen met kanker en hun gezinnen en andere voorzieningen die bijdragen aan comfort, ondersteuning en waardigheid in een moeilijke periode. Ook wil Roperun tot en met 2035 alle Nederlandse wensambulances financieren. In het voetbal heeft Nieuwekerk nog een kans om in de eerste klasse te blijven. Door met 0-0 gelijk te spelen tegen Brielen plaatste de ploeg zich voor de na-competitie. Komende zaterdag kan Nieuwekerk tegen Heinenoord bepalen wie van de twee in de eerste klasse blijft. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 8 juni. Het was vandaag een overwegend bewolkte en sombere dag. Een paar opklaringen, maar het bleef lange tijd droog en de temperatuur liep op naar zo'n 20 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond en nacht neemt de kans op enkele buien toe. Lokaal kan het een pittige bui zijn, maar van plaats tot plaats kan de hoeveelheid neerslag sterk verschillen. In de komende nacht daalt de minimumtemperatuur ongeveer 11 graden. Morgen overdag aanvankelijk weer droog met af en toe zon, maar later in de middag en avond neemt de kans op enkele buien weer toe. En dan gaat het matige tot krachtige wind waaien uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgen lager dan vandaag, zo'n 17 tot 18 graden. Ook op woensdag, donderdag en vrijdag is de kans op enkele buien groot. Tussendoor zijn er ook langere droge perioden met zonnige momenten. En de maximumtemperatuur komt uit rond de graad of 17. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 10 tot 11 graden. In het weekend blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. De wind waait uit een noordwestelijke richting en dat betekent dat de temperatuur nog niet erg hard zal oplopen. Het wordt in de middag zo'n 20 tot 21 graden.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. We naderen de 200 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Veel dagelijkse files, zoals op de A1 Apeldoorn-Amersfoort. Tussen Stroe en Voorthuizen een kwartier vertraging. Dan de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg ook een kwartier. En tot slot de A27 Breda-Gorkum. Tussen Geert Rullenberg en Gorkum 13 kilometer en ook 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft beelden gedeeld van meerdere betrokkenen bij een ontvoering van een Spanjaard in Pernis en Rotterdam IJsselmonde eerder dit jaar. De beelden waren te zien in het programma Opsporing Verzocht. De 37-jarige slachtoffer werd begin dit jaar ontvoerd vanaf de Pastoriestraat in Pernis. Ook zou hij dagen zijn vastgehouden in IJsselmonde en later ook in Utrecht. De slachtoffer meldde zich bijna 10 dagen later zwaargewond bij de politie. Die gaat ervan uit dat de aanleiding is voor de ontvoering een ruzie in het criminele circuit over drugs. Commissaris van de Koning Wouter Kolff heeft nog eens herhaald dat gemeenten zich gewoon aan de spreidingswet moeten houden. Dat heeft hij gezegd naar aanleiding van de situatie in Maassluis. Daar heeft het nieuwe gemeentebestuur aangegeven alles te willen doen om de opvang van asielzoekers terug te draaien naar nul. Burgemeester Jack de Vries vindt dat Maassluis wel onderdak moet blijven bieden aan asielzoekers. Niet alleen omdat het volgens hem moet op grond van de spreidingswet, maar ook om solidair te zijn met andere gemeenten. De commissaris van de Koning Wouter Kolff is het daar dus mee eens. In Zwijndrecht hebben zo'n 200 mensen meegelopen in de stille tocht voor het slachtoffer van de fatale steekpartij vorige week. De 21-jarige Kalilou werd doodgestoken in een huis aan de Nijhoffstraat. De stille tocht begon bij een woning en maakte door de regen een rondje door Zwijndrecht. Volgens de politie ligt de aanleiding voor de steekpartij in de relationele sfeer. Een man van 60 is opgepakt. Het Nederlands elftal heeft de laatste oefenwedstrijd voor het begin van het WK met 2-1 gewonnen van Oezbekistan. De winnende treffer viel diepe blessuretijd. Namens Oranje scoorde Cody Gakpo 2 keer vanuit de strafschop. Oud-Feyenoordspeler Guus Til kreeg rood. Bij Oranje viel keeper Bart Verbrugge geblesseerd uit. De eerste wedstrijd van Oranje op het WK is komende zondag. Die wedstrijd is om 10 uur en tegenstander is Japan. Het weer. In de ochtend geregeld zon, op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag plaatselijk buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot 17 tot 18 graden. Aan het begin van de avond trekken de buien naar het oosten weg. Morgen wisselen bewolkt, opnieuw in de loop van de dag verspreid over de regio enkele buien. Met mogelijk kans op onweer, hagel en windstoten. Tot maximaal 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nu echt in volle gang. Er naderen de 400 kilometer. Wat opvalt is dat er weinig tot geen bijzonderheden zijn. Vooral veel dagelijkse files. Zoals op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Geldermalsen en Kerkdriel. 9 kilometer, een kwartier extra. Ook de A4 naar Amsterdam tussen Den Hoorn en Zoeterwoude. Ongeveer een kwartier over 17 kilometer. De A27 dan, Breda-Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Gorkum, dik een kwartier. En een kapotte auto op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam. Vanaf afrit Arkel, 4 kilometer en 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: De gezelligste van de regio. Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle.

0: is ontstaan. Dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel vindt dat het tijd is voor officiële excuses van de Nederlandse staat aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Dat zei hij in een toespraak op zaterdag 6 juni... tijdens het toekennen van de bijzondere status aan graven van de eerste generatie Molukse, kniel- en marinemilitairen in Capelle aan den IJssel. Op maandag 1 juni bezocht Joost Manusama samen met andere Molukse Nederlanders minister-president Robbie Jette en minister Mirjam Sterk. Daar spraken ze over de betekenis van 75 jaar Molukkers en Nederland. Op verzoek van deze redactie meldde de Rijksvoorlichtingsdienst namens de premier dat ook vanwege de hoge leeftijd van de eerste generatie Molukkers het kabinet momenteel bekijkt hoe het hier op een waardige manier bij stil kan staan. Op Park Hitland vindt zaterdag 13 juni de eerste editie van Roots Midsommerfest plaats. Een gratis autovrij buitenfestival dat natuur, cultuur en gemeenschap samenbrengt. De speciale markt kent meer dan 40 standhouders met een verschillend aanbod van handgemaakte sieraden, keramiek tot ambachtelijke kruidenproducten en originele cadeauartikelen. Er zijn speelkussens en je kunt een rit maken op de ponies van Manege Hitland. Muziekliefhebbers genieten van akoestische optredens en een silent disco.

0: en de creatievelingen kunnen deelnemen aan verschillende workshops. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van dinsdag 9 juni. We beginnen deze dag met zonnige perioden, maar de loop van de dag krijgt met meer bewolking te maken. En in de loop van de middag en avond neemt de kans op een enkele bui toe. En net als gisteren kan de hoeveelheid neerslag van plaats tot plaats sterk verschillen. Er waait vandaag een matige wind en kracht 4 uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur is zondagmiddag rond de 17 graden. Komende avond en nacht kan er nog een enkele bui vallen en het koelt af naar ongeveer 10 graden. Ook morgen is het wisselend bewolkt met kans op enkele buien. Tussendoor zijn er langere perioden met af en toe zon. En dan waait er een matige wind, de windkracht 3 uit een west-zuidwestelijke richting. In de maximumtemperatuur komt weinig verandering, het wordt opnieuw rond de 17 graden. Dat geldt ook voor donderdag. Dan lijkt het weer veel op dat van morgen. Wisselend bewolkt, kans op een bui, tussendoor zon. En een maximumtemperatuur rond de 17 graden. Ook op vrijdag kan er nog een enkele bui vallen. Maar de droge perioden die worden al langduriger. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 12 graden. En vrijdagmiddag wordt het alweer een fractie zachter met rond de 18 graden. In het weekend blijft het vrijwel overal droog. Zijn er flinke zonnige perioden. Een matige wind uit de west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 graden. Zaterdag wordt het rond de 20 en zondag rond de 22 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nu echt op gang gekomen en verloopt aardig druk. Bijvoorbeeld nu ook door een paar ongelukken. Onder andere de A20, Hoek van Holland-Gouda. Bij Vlaardingen is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Je kunt er wel langs via de af- en oprit. Hou rekening met een half uur vertraging. Omrijden kan ook via de Blankenburg-verbinding over onder andere de A24. Vergeet dan niet je tol af te rekenen. Verder de A28, Zwolle-Amersfoort. Tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst een half uur. Ook daar een ongeluk, één rijstrook is dicht. Dan nog een ongeluk bij knooppunt Watergasmeer op de A1, Amersfoort-Amsterdam. Vanaf Muiden 5 kilometer en 10 minuten. Er is één rijstrook afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio Capelle bereiken kan via 010 451 7777.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft beelden gedeeld van meerdere betrokkenen bij een ontvoering van een Spanjaard in Pernis en Rotterdam-IJsselmonde eerder dit jaar. De beelden waren te zien in het programma Opsporing Verzocht. De 37-jarige slachtoffer werd begin dit jaar ontvoerd vanaf de Pastoriestraat in Pernis. Ook zou die dagen zijn vastgehouden in IJsselmonde en later ook in Utrecht. De slachtoffer meldde zich bijna 10 dagen later zwaargewond bij de politie. Die gaat ervan uit dat de aanleiding is voor de ontvoering een ruzie in het criminele circuit over drugs. Commissaris van de Koning Wouter Kolff heeft nog eens herhaald of gemeenten zich gewoon aan de spreidingswet moeten houden. Dat heeft hij gezegd naar aanleiding van de situatie in Maassluis. Daar heeft het nieuwe gemeentebestuur aangegeven alles te willen doen om de opvang van asielzoekers terug te draaien naar nul. Burgemeester Jack de Vries vindt dat Maassluis wel onderdak moet blijven bieden aan asielzoekers. Niet alleen omdat het volgens hem moet op grond van de spreidingswet, maar ook om solidair te zijn met andere gemeenten. De commissaris van de Koning Wouter Kolff is het daar dus mee eens. In Zwijndrecht hebben zo'n 200 mensen meegelopen in de stille tocht voor het slachtoffer van de fatale steekpartij vorige week. De 21-jarige Kalilu werd doodgestoken in een huis aan de Nijhoffstraat. De stille tocht begon bij een woning en maakte door de regen een rondje door Zwijndrecht. Volgens de politie ligt de aanleiding voor de steekpartij in de relationele sfeer. Een man van 60 is opgepakt. Het Nederlands elftal heeft de laatste oefenwedstrijd voor het begin van het WK met 2-1 gewonnen van Oezbekistan. De winnende treffer viel diepe blessuretijd. Namens Oranje scoorde Cody Gakpo 2 keer vanuit de strafschop. Oud-Feyenoordspeler Guus Til kreeg rood. Bij Oranje viel keeper Bart Verbrugge geblesseerd uit. De eerste wedstrijd van Oranje op het WK is komende zondag. Die wedstrijd is om 10 uur en tegenstander is Japan. Het weer. In de ochtend geregeld zon, op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag plaatselijk buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot 17 tot 18 graden. Aan het begin van de avond trekken de buien naar het oosten weg. Morgen wisselen bewolkt, opnieuw in de loop van de dag verspreid over de regio enkele buien. Met mogelijk kans op onweer, hagel en windstoten. Tot maximaal 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits kwam wat traag op gang, maar is nu nog volledig bezig. Nog zo'n 300 kilometer. Wat opvalt is een autobrand bij Roosendaal op de A58 richting Bergen-op-Zoom. De weg is helemaal dicht vanaf Sint-Willebroort. Je hebt flink wat vertraging, want je moet omrijden. Dan via Moerdijk over de A16 en de A17. Het is onbekend hoe lang het blussen nog gaat duren. Verder een kapotte auto op de A2 Utrecht-Amsterdam. Tussen Vinkeveen en Knooppunt Amstel 10 kilometer en 20 minuten. En tot slot nog file voor de Ketelbrug op de A6 richting Lelystad vanuit Emmeloord. Ongeveer 5 kilometer en 15 minuten vertraging. Eerder gebeurde daar een ongeluk, maar de weg is weer helemaal vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook weer met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel vindt dat het tijd is voor officiële excuses van de Nederlandse staat aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Dat zei hij in een toespraak op zaterdag 6 juni... tijdens het toekennen van de bijzondere status aan graven van de eerste generatie Molukse, Kniel en marinemilitairen in Capelle aan den IJssel. Op maandag 1 juni bezocht Joost Manusama samen met andere Molukse Nederlanders minister-president Robbie Jette en minister Mirjam Sterk. Daar spraken ze over de betekenis van 75 jaar Molukkers en Nederland. Op verzoek van deze redactie meldde de Rijksvoorlichtingsdienst namens de premier dat ook vanwege de hoge leeftijd van de eerste generatie Molukkers het kabinet momenteel bekijkt hoe het hier op een waardige manier bij stil kan staan. Op Park Hitland vindt zaterdag 13 juni de eerste editie van Roots Midsommerfest plaats. Een gratis autovrij buitenfestival dat natuur, cultuur en gemeenschap samenbrengt. De speciale markt kent meer dan 40 standhouders met een verschillend aanbod. Van handgemaakte sieraden, keramiek tot ambachtelijke kruidenproducten en originele cadeauartikelen. Er zijn speelkussens en je kunt een rit maken op de ponies van Manege Hitland. Muziekliefhebbers genieten van akoestische optredens en een silent disco. En de creatievelingen kunnen deelnemen aan verschillende workshops. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 9 juni. We beginnen deze dag met zonnige perioden. Maar de loop van de dag krijgt met meer bewolking te maken. En in de loop van de middag en avond neemt de kans op een enkele bui toe. En net als gisteren kan de hoeveelheid neerslag van plaats tot plaats sterk verschillen. Er waait vandaag een matige wind en kracht 4 uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur is zondagmiddag rond de 17 graden. Komende avond

0: enkele bijvallen en het koelt af naar ongeveer 10 graden. Ook morgen is het wisselend bewolkt met kans op enkele buien. Tussendoor zijn er langere perioden met af en toe zon. En dan waait er een matige wind, de windkracht 3 uit een west-zuidwestelijke richting. In de maximumtemperatuur komt weinig verandering, het wordt opnieuw rond de 17 graden. Dat geldt ook voor donderdag. Dan lijkt het weer veel op dat van morgen. Wisselend bewolkt, kans op een bui, tussendoor zon. En een maximumtemperatuur rond de 17 graden. Ook op vrijdag kan er nog een enkele bui vallen. Maar de droge perioden die worden al langduriger. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 12 graden. En vrijdagmiddag wordt het alweer een fractie zachter met rond de 18 graden. In het weekend blijft het vrijwel overal droog. Zijn er flinke zonnige perioden. Een matige wind uit de west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 graden. Zaterdag wordt het rond de 20 en zondag rond de 22 graden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt langzaam maar zeker richting een einde, maar er zijn nog wel een paar bijzonderheden. Allereerst de A58 Breda Bergen op Zoom. Bij Roosendaal is de weg nog steeds helemaal dicht door een eerdere autobrand. De vertraging is vrij fors, want de weg is dus volledig afgesloten. Je moet omrijden. Kan via Moerdijk over de A16 en de A17. Verder bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A50, Os richting Eindhoven. Vanaf Nistelrode tot aan Veghel, 25 minuten, 1 rijstrook is er dicht. Hou rekening met 5 kilometer aan file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een agent is gisterenmiddag gewond geraakt bij de aanhouding van twee tieners in Rotterdam-IJsselmonde. De verdachten zijn jongens van 14 en 16 jaar oud. De politie had de melding gekregen dat iemand was bedreigd met een mes. Een van de verdachten had ook een mes bij zich. En toen agenten met hem in gesprek gingen, gingen anderen zich daarmee bemoeien. Dat liep uit de hand waarbij een agent gewond raakte. Naar omstandigheden gaat het wel goed met de agent, laat de politie weten. Het mes is in beslag genomen. De twee verdachten moeten zich op een later moment verantwoorden voor de rechter. In Vlaardingen is een van de partijen die betrokken was bij de formatiegesprekken voor het nieuw gemeentebestuur in de stad in tweeën gesplitst. Een van de raadsleden van de partij Heel de Stad die stapt op en neemt zijn zetel mee naar de grootste partij, ONS Vlaardingen. Die partij was al de grootste, maar na de verkiezingen ging die van 4 naar 11 zetels en nu worden het dus 12. De formatie in Vlaardingen is nog altijd niet afgerond. ONS Vlaardingen, Leefbaar en de VVD zijn op zoek naar 2 zetels voor een meerderheid. Gesprekken met Beter voor Vlaardingen die zijn in een heel laat stadium geklapt. Daardoor kwam Heel de Stad in beeld, maar door de splitsing heeft ook die fractie niet genoeg zetels meer. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit 3-jaarlijks onderzoek van het voedingscentrum. Vorig jaar ging het om zo'n 25 kilo per persoon, zo'n 100 euro omgerekend. Een paar jaar geleden was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het voedingscentrum adviseert mensen daarom om brood meteen na aankoop in te vriezen. Scheidsrechter Danny Makkely uit Dordrecht fluit de openingswedstrijd van gastland Verenigde Staten op het WK. Tegenstander van Team USA is dan Paraguay. Makkely wordt geassisteerd door zijn vaste grensrechters, Hessel Steegstra en Jan de Vries. En Dennis Higler is een van de videoscheidsrechters. Dus voor Makkely zijn 2e WK, zijn 4e grote toernooi als scheidsrechter. Op het WK in Qatar vloot hij 2 wedstrijden met onder meer de wedstrijd tussen Spanje en Duitsland. Dan nog het weer. In de ochtend geregeld zon, op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag plaatselijk bui met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot 17 tot 18 graden. Aan het begin van de avond trekken de buien weg. Morgen wisselen bewolkt, in de loop van de dag verspreid over de regio enkele buien. Kans op onweer, hagel en windstoten en het wordt opnieuw 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A9, ook maar richting Amstelveen, tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. 5 kilometer en 30 minuten komt daardoor een ongeluk. Verder in het hele land geen files langer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Goedemorgen, luisteraars. Fijn dat jullie weer op ons programma Religieus op Verzoek hebben afgestemd. Vandaag is het alweer de 9e juni. Het schiet alweer lekker op in de tijd. We hebben al zo weer de langste dag. Het is mooi weer als je naar buiten kijkt. De zon schijnt. En dan gaan we nu maar beginnen. In de studio zijn aanwezig Arjan achter de telefoon en Marcel achter de knoppen. En Jacob doet de presentatie. Weet u nog een leuk nummer? Ik heb nog een paar nummertjes over aan het eind. Dan belt u even het telefoonnummer 010-451-7777. En dan wil ik nu starten vandaag met ons instrumentale nummer. En daar heeft even een moeilijke naam, het Largo e Spiccato van Antonio Vivaldi. Het wordt deze keer gespeeld door Tinus Korva op het orgel en Matthijs Zonneberg aan de piano.

En dan kom ik alweer bij het eerste verzoekje. En dat is nog een verzoekje van vorige week. En die kwam van mevrouw Annie Cressé. En ze bestemde het voor mevrouw Jannie Frederiks. Ze wilde graag horen het lied Jezus leeft en ik zal leven. Deze keer wordt er gespeeld of uitgevoerd door het Mozaïek Worship.

En dan komt mijn eerste verzoekje van vandaag. Die komt van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied Of Denk aan het Huis bij de Heer. Deze keer wordt er gezongen door een christelijk Urker mannenkoor. Halleluja.

Het volgende verzoekje komt van mevrouw Annieke de Zee. Ze bestemt het voor mevrouw Riet van Nieuwpoort. Ze wil graag horen het lied Jezus is de Goede Herder. Deze keer wordt dat gezongen door Karel Bogert met Martin Mans op het orgel.

Ons volgende verzoek komt van mevrouw Gree den Breien. Ze bestemt het voor alle luisteraars. En ze wil graag horen het lied God en God alone. Deze keer wordt er gezongen door een hervormd mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst.

Het volgende verzoekje komt van mevrouw Annie Crezé en ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied "Terwijl ik lag te slapen, had ik een schone droom." Volgens ons is dat een gedeelte tekst uit de Heilige Stad. Deze keer wordt dat gezongen door het mannenkoor Alblasserdam Sliedrecht. En de luisteraars krijgen de hartelijke groeten van Annie.

Volgens mij ging er wat eventjes fout. Ik zie de technicus al wel heel bedenkelijk rondkijken. Ze gaan er met z'n tweeën over uit. En ze denken dat het de verkeerde is. Dat weet ik wel heel zeker. Het was niet de Heilige Stad. Maar het was volgens mij een psalm. Maar het maakt niet uit. Het had ook gekund. Het werd helaas niet aangevraagd. Dus ik denk dat dit beter wordt.

het volgende verzoek komt van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor Arjan, voor Marcel en voor Jacob. Bij deze hartelijk dank. Ze wil graag horen het lied De Herder der Liefde. Deze keer wordt het gezongen door het christelijke mannenkoor Eiland.

En het volgende verzoekje komt van mevrouw Ria Combe. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied. Mijn Jezus, ik hou van u. Deze keer gezongen door Roos Klisten en Marcel MacArthur.

0: En het volgende verzoekje komt van mevrouw Annie Crezee. En ze bestemt het voor mevrouw Ali van de Kraan. Ze wil graag horen het lied Het Zebrapad. Met het lied wat erbij hoort, Neem Heer mijn beide handen. Deze wordt er gezongen door de christelijke residentie Mannenkoor.
1: Soms ligt een meditatief moment zomaar in een kleine gebeurtenis op straat. 83 jaar was hij. Sinds een poosje in een zorgcentrum, even eruit voor een boodschapje. Bij een stoplicht gebeurde het volgende. Ik stond voor het naaste zebrapad, maar het sein sprong juist op rood. De auto's raasden langs me heen, de wielen van de dood. Ik voelde een vuistje warm en zacht zich nestelen in mijn hand. Twee heldere ogen vroegen mij, mag ik mee naar de overkant? Een knipoog en een handgebaar, die zeiden hem genoeg. Hij kneep mijn hand wat vaster beet, zonder dat hij meer vroeg. Groen, hoorde ik zijn hoge stem. Nog vaster greep zijn hand. Wij kruisten samen het zebrapad op weg naar de overkant. Op het trottoir liet hij me los. En hij zei, tot morgen vroeg. Dan mag ik toch weer met u mee. 11 uur is vroeg genoeg. Zijn blind vertrouwen trof mij zeer. Was mijn geloof maar zo groot. In hem die op de levensweg de vaderhand mij bood. Heer, houdt gij in uw vaderhand mijn oude hand gevat. Straks, bij de laatste oversteek van het laatste zebrapad.

volgende zoekje komt van mevrouw Purperhart en ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied De Jacobsladder. Deze keer wordt er gezongen door Gio Jovante uit Huizen en ze alle luisteraars krijgen een zegengroet van mevrouw Purperhart.

En het volgende nummer dat we voor jullie gaan draaien is het lied Leer ons bidden, leer ons danken. Deze keer wordt dat gezongen door het Christelijk Gemeenkoor Song of Praise.

Zo, beste luisteraars, als ik naar mijn klokje hier voor mijn neus kijk, dan is de tijd al bijna weer om. Ik heb nog één nummer voor jullie. En dan wil ik jullie alweer hartelijk danken voor het luisteren. Jullie een hele fijne week toewensen met veel gezondheid en veel mooi weer. En dan wil ik Arjan bedanken voor de telefoon en Marcel voor achter de knoppen. En ik, Jacob, deed de presentatie dus. En dan hopen we aanstaande zondagmorgen de herhaling weer te horen. En dan krijgen jullie nu van mij nog het laatste nummer dat we gaan draaien. En dat nummer is Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. En deze keer wordt dat gezongen door Samenzang.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een agent is gisterenmiddag gewond geraakt bij de aanhouding van twee tieners in Rotterdam-IJsselmonde. De verdachten zijn jongens van 14 en 16 jaar oud. De politie had de melding gekregen dat iemand was bedreigd met een mes. Een van de verdachten had ook een mes bij zich. En toen agenten met hem in gesprek gingen, gingen anderen zich daarmee bemoeien. Dat liep uit de hand waarbij een agent gewond raakte. Naar omstandigheden gaat het wel goed met de agent, laat de politie weten. Het mes is in beslag genomen. De twee verdachten moeten zich op een later moment verantwoorden voor de rechter. In Vlaardingen is een van de partijen die betrokken was bij de formatiegesprekken voor een nieuw gemeentebestuur in de stad in tweeën gesplitst. Een van de raadsleden van de partij Heel de Stad die stapt op en neemt zijn zetel mee naar de grootste partij, ONS Vlaardingen. Die partij was al de grootste, maar na de verkiezingen ging die van 4 naar 11 zetels en nu worden het dus 12. De formatie in Vlaardingen is nog altijd niet afgerond. ONS Vlaardingen, Leefbaar en de VVD zijn op zoek naar 2 zetels voor een meerderheid. Gesprekken met Beter voor Vlaardingen die zijn in een heel laat stadium geklapt. Daardoor kwam Heel de Stad in beeld, maar door de splitsing heeft ook die fractie niet genoeg zetels meer. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit 3-jaarlijks onderzoek van het voedingscentrum. Vorig jaar ging het om zo'n 25 kilo per persoon, zo'n 100 euro omgerekend. Een paar jaar geleden was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het voedingscentrum adviseert mensen daarom om brood meteen na aankoop in te vriezen. Scheidsrechter Danny Makkely uit Dordrecht fluit de openingswedstrijd van gastland Verenigde Staten op het WK. Tegenstander van Team USA is dan Paraguay. Makkely wordt geassisteerd door zijn vaste grensrechters, Hessel Steegstra en Jan de Vries. En Dennis Higler is een van de videoscheidsrechters. Dus voor Makkely zijn 2e WK, zijn 4e grote toernooi als scheidsrechter. Op het WK in Qatar floot hij 2 wedstrijden met onder meer de wedstrijd tussen Spanje en Duitsland. Dan nog het weer. In de ochtend geregeld zon, op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag plaatselijk bui met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 17 tot 18 graden. Aan het begin van de avond trekken de buien weg. Morgen wisselen bewolkt, in de loop van de dag verspreid over de regio enkele buien. Kans op onweer, hagel en windstoten en het wordt opnieuw 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel vindt dat het tijd is voor officiële excuses van de Nederlandse staat aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Dat zei hij in een toespraak op zaterdag 6 juni... tijdens het toekennen van de bijzondere status aan graven van de eerste generatie Molukse, Kniel en marinemilitairen in Capelle aan den IJssel. Op maandag 1 juni bezocht Joost Manusama samen met andere Molukse Nederlanders minister-president Robbie Jette en minister Mirjam Sterk. Daar spraken ze over de betekenis van 75 jaar Molukkers en Nederland. Op verzoek van deze redactie meldde de Rijksvoorlichtingsdienst namens de premier dat ook vanwege de hoge leeftijd van de eerste generatie Molukkers het kabinet momenteel bekijkt hoe het hier op een waardige manier bij stil kan staan. Op Park Hitland vindt zaterdag 13 juni de eerste editie van Roots Midsommerfest plaats. Een gratis autovrij buitenfestival dat natuur, cultuur en gemeenschap samenbrengt. De speciale markt kent meer dan 40 standhouders met een verschillend aanbod van handgemaakte sieraden, keramiek tot ambachtelijke kruidenproducten en originele cadeauartikelen. Er zijn speelkussens en je kunt een rit maken op de ponies van Manege Hitland. Muziekliefhebbers genieten van akoestische optredens en een silent disco. En de creatievelingen kunnen deelnemen aan verschillende workshops. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 9 juni. We beginnen deze dag met zonnige perioden. Maar de loop van de dag krijgt met meer bewolking te maken. En in de loop van de middag en avond neemt de kans op een enkele bui toe. En net als gisteren kan de hoeveelheid neerslag van plaats tot plaats sterk verschillen. Er waait vandaag een matige wind en kracht 4 uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur is zondagmiddag rond de 17 graden. De komende avond en nacht kan er nog een enkele bui vallen en het koelt af naar ongeveer 10 graden. Ook morgen is het wisselend bewolkt met kans op enkele buien. Tussendoor zijn er langere perioden met af en toe zon. En er waait dan een matige wind, de windkracht 3 uit een west-zuidwestelijke richting. In de maximumtemperatuur komt weinig verandering. Het wordt opnieuw rond de 17 graden. Dat geldt ook voor donderdag. Dan lijkt het weer veel op dat van morgen. Wisselend bewolkt, kans op een bui, tussendoor zon. En een maximumtemperatuur rond de 17 graden. Ook op vrijdag kan er nog een enkele bui vallen. Maar

periode die worden al langduriger. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 12 graden. En vrijdagmiddag wordt het alweer een fractie zachter met rond de 18 graden. In het weekend blijft het vrijwel overal droog, zijn er flinke zonnige perioden. Een matige wind uit de west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 graden. Zaterdag wordt het rond de 20 en zondag rond de 22 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Agenten hebben vannacht in Ridderkerk twee jongens van 13 en 14 opgepakt die mogelijk van plan waren een aanslag met een brandbom te plegen. Ze werden gepakt met een Cobra 6, een flesje brandbare vloeistof en een aansteker en plakband. De politie heeft vannacht rond 4:30 de melding gekregen dat er in het donker twee mannen met een zaklamp rondliepen, al door de koolmees. Agenten gingen meteen die kant op en pakten dus de twee jongens op. Behalve de spullen die voor een brandbom gebruikt kunnen worden, als er ook nog eens plastic handschoenen aan. De tieners zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau op het Zuidplein. De spullen zijn in beslag genomen. Een agent is gistermiddag gewond geraakt bij de aanhouding van twee jongens in Rotterdam-IJsselmonde. De verdachten zijn jongens van 14 en 16. De politie had de melding gekregen dat iemand was bedreigd met een mes. Een van de verdachten had inderdaad een mes bij zich. Maar toen agenten met hen in gesprek gingen, gingen anderen zich daarmee bemoeien. Dat liep uit de hand, waarbij een agent dus gewond raakte. Het dodental van de aardbeving op de Filipijnen van gisteren is opgelopen naar 37. Het was de zwaarste beving op de eilandengroep in 50 jaar. Meer dan 20.000 mensen raakten dakloos. Vanwege de vrees voor tsunami's sloegen veel mensen op de vlucht. Maar de golf van de aardbeving was uiteindelijk maar een meter hoog en leidde tot niet veel schade. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het voedingscentrum. Vorig jaar ging het om zo'n gemiddeld 25 kilo per persoon per dag, of per jaar, ter waarde van 100 euro. Een paar jaar geleden was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het voedingscentrum adviseert dan ook om brood meteen na aankoop in te vriezen. Het weer. In de ochtend geregeld zon, op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag plaatselijk buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 17 tot 18 graden. Aan het begin van de avond trekken de buien weg richting het oosten. Morgen is het dan weer wisselend bewolkt. In de loop van de dag verspreid over de regio opnieuw buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt maximaal 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

weersverwachting van dinsdag 9 juni. We beginnen deze dag met zonnige perioden, maar de loop van de dag krijgt met meer bewolking te maken. En in de loop van de middag en avond neemt de kans op een enkele bui toe. En net als gisteren kan de hoeveelheid neerslag van plaats tot plaats sterk verschillen. Er waait vandaag een matige wind en kracht 4 uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 17 graden. De komende avond en nacht kan er nog een enkele bui vallen en het koelt af naar ongeveer 10 graden. Ook morgen is het wisselend bewolkt met kans op enkele buien. Tussendoor zijn er langere perioden met af en toe zon. En er waait er een matige wind, de windkracht 3 uit een west-zuidwestelijke richting. In de maximumtemperatuur komt weinig verandering. Het wordt opnieuw rond de 17 graden. Dat geldt ook voor donderdag. Dan lijkt het weer veel op dat van morgen. Wisselend bewolkt, kans op een bui. Tussendoor zon.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Agenten hebben vannacht in Ridderkerk twee jongens van 13 en 14 opgepakt die mogelijk van plan waren een aanslag met een brandbom te plegen. Ze werden gepakt met een Cobra 6, een flesje brandbare vloeistof en een aansteker en plakband. De politie heeft vannacht rond 4:30 de melding gekregen dat er in het donker twee mannen met een zaklamp rondliepen, al door de koolmees. Agenten gingen meteen die kant op en pakten dus de twee jongens op. Behalve de spullen die voor een brandbom gebruikt kunnen worden, als er ook nog eens plastic handschoenen aan. De tieners zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau op het Zuidplein. De spullen zijn in beslag genomen. Een agent is gistermiddag gewond geraakt bij de aanhouding van twee jongens in Rotterdam-IJsselmonde. De verdachten zijn jongens van 14 en 16. De politie had de melding gekregen dat iemand was bedreigd met een mes. Een van de verdachten had inderdaad een mes bij zich. Maar toen agenten met hen in gesprek gingen, gingen anderen zich daarmee bemoeien. Dat liep uit de hand, waarbij een agent dus gewond raakte. Het dodental van de aardbeving op de Filipijnen van gisteren is opgelopen naar 37. Het was de zwaarste beving op de eilandengroep in 50 jaar. Meer dan 20.000 mensen raakten dakloos. Vanwege de vrees voor tsunami's sloegen veel mensen op de vlucht. Maar de golf van de aardbeving was uiteindelijk maar een meter hoog en leidde tot niet veel schade. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het voedingscentrum. Vorig jaar ging het om zo'n gemiddeld 25 kilo per persoon per dag, of per jaar, ter waarde van 100 euro. Een paar jaar geleden was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het voedingscentrum adviseert dan ook om brood meteen na aankoop in te vriezen. Het weer. In de ochtend geregeld zon, op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag plaatselijk buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 17 tot 18 graden. Aan het begin van de avond trekken de buien weg richting het oosten. Morgen is het dan weer wisselend bewolkt. In de loop van de dag verspreid over de regio opnieuw buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt maximaal 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel vindt dat het tijd is voor officiële excuses van de Nederlandse staat aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Dat zei hij in een toespraak op zaterdag 6 juni... tijdens het toekennen van de bijzondere status aan graven van de eerste generatie Molukse, kniel- en marinemilitairen in Capelle aan den IJssel. Op maandag 1 juni bezocht Joost Manusama samen met andere Molukse Nederlanders minister-president Robbie Jette en minister Mirjam Sterk. Daar spraken ze over de betekenis van 75 jaar Molukkers en Nederland. Op verzoek van deze redactie meldde de Rijksvoorlichtingsdienst namens de premier dat ook vanwege de hoge leeftijd van de eerste generatie Molukkers het kabinet momenteel bekijkt hoe het hier op een waardige manier bij stil kan staan. Op Park Hitland vindt zaterdag 13 juni de eerste editie van Roots Midsommerfest plaats. Een gratis autovrij buitenfestival dat natuur, cultuur en gemeenschap samenbrengt. De speciale markt kent meer dan 40 standhouders met een verschillend aanbod. Van handgemaakte sieraden, keramiek tot ambachtelijke kruidenproducten en originele cadeauartikelen. Er zijn speelkussens en je kunt een rit maken op de ponies van Manege Hitland. Muziekliefhebbers genieten van akoestische optredens en een silent disco. En de creatievelingen kunnen deelnemen aan verschillende workshops. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 9 juni. We beginnen deze dag met zonnige perioden. Maar de loop van de dag krijgen we met meer bewolking te maken. En in de loop van de middag en avond neemt de kans op een enkele bui toe. En net als gisteren kan de hoeveelheid neerslag van plaats tot plaats sterk verschillen. Er waait vandaag een matige wind en kracht 4 uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 17 graden. De komende avond en nacht kan er nog een enkele bui vallen en het koelt af naar ongeveer 10 graden. Ook morgen is het wisselend bewolkt met kans op enkele buien. Tussendoor zijn er langere perioden met af en toe zon. En er waait een matige wind, de windkracht 3 uit een west-zuidwestelijke richting. In de maximumtemperatuur komt weinig verandering. Het wordt opnieuw rond de 17 graden. Dat geldt ook voor donderdag. Dan lijkt het weer veel op dat van morgen. Wisselend bewolkt, kans op een bui, tussendoor zon. En een maximumtemperatuur rond de 17 graden. Ook op vrijdag kan er nog een enkele bui vallen. Maar de droge perioden die worden al langduriger. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 12 graden. En vrijdagmiddag wordt het alweer een fractie zachter met rond de 18 graden. In het weekend blijft het vrijwel overal droog, zijn er flinke zonnige perioden, een matige wind uit de west-noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 graden, zaterdag wordt het rond de 20 en zondag rond de 22 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week, muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Op de hoofdweg in Capelle aan de IJssel is aan het einde van de ochtend een container van een vrachtwagen geschoten. Het gevaarte kwam dwars over de weg te liggen, maar er raakte voor zover bekend niemand gewond. Het ongeluk gebeurde bij het spoorwegviaduct. De container is aan de bovenkant fors gedeukt, maar het is niet duidelijk of dat komt doordat de container te hoog was om onder het viaduct door te gaan. De container moet nog worden geborgen en de hoofdweg in de richting van Rotterdam-Alexander is daarom nog afgesloten. De politie heeft op meerdere plekken in Hellevoetsluis invallen gedaan. Volgens de landelijke politie had het te maken met een groter onderzoek, maar het is nog niet bekend waar dat onderzoek over gaat. Om een van de woningen binnen te komen gebruikte de politie een heftruck met een stormram. De invallen waren onder meer aan de Vuurvlinder en de Jan Blankenstraat in Hellevoetsluis. Eén persoon is geblinddoekt afgevoerd, melden ooggetuigen. De ChristenUnie in Rotterdam wil met het stadsbestuur in gesprek over de mogelijkheden om Mini World Rotterdam voor de stad te behouden. Gisteren werd bekend dat de attractie aan het Weena failliet is en voor onbepaalde tijd is gesloten. Het verdwijnen van Mini World zou een verlies zijn voor de stad, zegt fractieleider Gerben van Dijk van de ChristenUnie. Met 650 vierkante meter is Mini World Rotterdam de grootste overdekte miniatuurwereld van de Benelux. Oud Feyenoord-speler Guus Stil is niet geschorst voor de WK-wedstrijd van Oranje tegen Japan. De middenvelder kreeg gisteravond rood in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan, maar hoeft die schorsing niet uit te zitten tijdens het WK. Stil kreeg rood vanwege hens. Oranje won de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan met 2-1. En dan het weer. Wisselend bewolkt en er kan een bui vallen, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Het is vanmiddag zo'n 17 graden. Ook morgen wisselend bewolkt en in de loop van de dag weer buien, met kans op onweer en windstoten. En het wordt ook morgen ongeveer 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel vindt dat het tijd is voor officiële excuses van de Nederlandse staat aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Dat zei hij in een toespraak op zaterdag 6 juni... tijdens het toekennen van de bijzondere status aan graven van de eerste generatie Molukse, Kniel en marinemilitairen in Capelle aan den IJssel. Op maandag 1 juni bezocht Joost Manusama samen met andere Molukse Nederlanders minister-president Robbie Jette en minister Mirjam Sterk. Daar spraken ze over de betekenis van 75 jaar Molukkers en Nederland. Op verzoek van deze redactie meldde de Rijksvoorlichtingsdienst namens de premier dat ook vanwege de hoge leeftijd van de eerste generatie Molukkers het kabinet momenteel bekijkt hoe het hier op een waardige manier bij stil kan staan. Op Park Hitland vindt zaterdag 13 juni de eerste editie van Roots Midsommerfest plaats. Een gratis autovrij buitenfestival dat natuur, cultuur en gemeenschap samenbrengt. De speciale markt kent meer dan 40 standhouders met een verschillend aanbod. Van handgemaakte sieraden, keramiek tot ambachtelijke kruidenproducten en originele cadeauartikelen. Er zijn speelkussens en je kunt een rit maken op de ponies van Manege Hitland. Muziekliefhebbers genieten van akoestische optredens en een silent disco. En de creatievelingen kunnen deelnemen aan verschillende workshops. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 9 juni. We beginnen deze dag met zonnige perioden. Maar de loop van de dag krijgt met meer bewolking te maken. En in de loop van de middag en avond neemt de kans op een enkele bui toe. En net als gisteren kan de hoeveelheid neerslag van plaats tot plaats sterk verschillen. Er waait vandaag een matige wind en kracht 4 uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 17 graden. De komende avond en nacht kan er nog een enkele bui vallen en het koelt af naar ongeveer 10 graden. Ook morgen is het wisselend bewolkt met kans op enkele buien. Tussendoor zijn er langere perioden met af en toe zon. En er waait dan een matige wind, de windkracht 3 uit een west-zuidwestelijke richting. In de maximumtemperatuur komt weinig verandering. Het wordt opnieuw rond de 17 graden. Dat geldt ook voor donderdag. Dan lijkt het weer veel op dat van morgen. Wisselend bewolkt, kans op een bui, tussendoor zon. En een maximumtemperatuur rond de 17 graden. Ook op vrijdag kan er nog een enkele bui vallen. Maar de droge perioden die worden al langduriger. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 12 graden. En vrijdagmiddag wordt het alweer een fractie zachter met rond de 18 graden. In het weekend blijft het vrijwel overal droog. Zijn er flinke zonnige perioden. Een matige wind uit de west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 graden. Zaterdag wordt het rond de 20 en zondag rond de 22 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle. Yeah!

0: in. Ram-a-lam-a, bam-a-lam-a, rock and roll is king.
1: Muziek en informatie voor Capella aan den IJssel. Dit is Radio Capella.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Het is 3:00.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De Rotterdamse driemaster Oosterschelde is aangekomen in de Verenigde Staten voor de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De historische driemaster doet mee aan een reeks maritieme evenementen aan de oostkust van de VS. Hoogtepunt is de deelname aan Sail Forth in New York op 4 juli, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. De thuisbasis van de driemaster Oosterschelde is de museumhaven bij het Maritiem Museum in Rotterdam. Zwaar bewapende agenten hebben vanochtend op meerdere plekken in Hellevoetsluis invallen gedaan. Volgens de politie had het te maken met een groot onderzoek, maar het is nog niet bekend waar dat onderzoek over gaat. Om een van de woningen binnen te komen gebruikte de politie een heftruck met een stormram. De invallen waren aan de Vuurvlinder, de Jan Blankenstraat, het Willem en Maryplein en de Willem Huygensweg in Hellevoetsluis. Het ging om 3 woningen en 1 bedrijfspand. In de woning aan de Vuurvlinder is een man aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. Of er nog meer mensen zijn opgepakt, is niet bekend. De ChristenUnie in Rotterdam wil met het stadsbestuur in gesprek over de mogelijkheden om Mini World Rotterdam voor de stad te behouden. Gisteren werd bekend dat de attractie aan het Weena failliet is en voor onbepaalde tijd is gesloten. Het verdwijnen van Mini World zou een verlies voor de stad zijn, vindt de ChristenUnie. Met 650 vierkante meter is Mini World Rotterdam de grootste overdekte miniatuurwereld van de Benelux. Enkele stomdronken Nederlandse mannen die in de Eurostar een vrouw zouden hebben aangerand, zijn opgepakt toen de trein in Londen was aangekomen. Dat meldt de Britse krant de Daily Mail. De stomdronken Nederlanders waren al erg luidruchtig in de trein en ze rookten in de toiletten. Het personeel van de snelle trein van Amsterdam via Rotterdam naar Londen had gezegd dat ze zich een beetje moesten gedragen, maar dat had geen effect. Toen ook nog bleek dat ze in de trein een vrouw hadden aangerand, werden ze bij aankomst op station St. Pancras gearresteerd. Op de hoofdweg in Capelle aan de IJssel is aan het einde van de ochtend een container van een vrachtwagen geschoten. Het gevaarte kwam dwars over de weg te liggen en raakte voor zover bekend niemand gewond. Het ongeluk gebeurde bij het spoorwegviaduct. De container is aan de bovenkant fors gedeukt, maar het is niet duidelijk of dat komt doordat de container te hoog was om onder het viaduct door te gaan. De container moest worden geborgen. De hoofdweg in de richting van Rotterdam is nog afgesloten. En dan het weer. Wisselend bewolkt en er kan een bui vallen, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. En het is vanmiddag zo'n 17 graden. Ook morgen wisselend bewolkt, in de loop van de dag weer buien met kans op onweer en windstoten. En ook morgen wordt het zo'n 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
11: 105.3 FM.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel vindt dat het tijd is voor officieel...

0: ook vanwege de hoge leeftijd van de eerste generatie Molukkers, het kabinet momenteel bekijkt hoe het hier op een waardige manier bij stil kan staan. Op Park Hitland vindt zaterdag 13 juni de eerste editie van Roots Midsommerfest plaats. Een gratis, autovrij buitenfestival dat natuur, cultuur en gemeenschap samenbrengt. De speciale markt kent meer dan 40 standhouders met een verschillend aanbod. Van handgemaakte sieraden, keramiek tot ambachtelijke kruidenproducten en originele cadeauartikelen. Er zijn speelkussens en je kunt een rit maken op de ponies van Manege Hitland. Muziekliefhebbers genieten van akoestische optredens en een silent disco. En de creatievelingen kunnen deelnemen aan verschillende workshops. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van dinsdag 9 juni. We beginnen deze dag met zonnige perioden. Maar de loop van de dag krijgt met meer bewolking te maken. En in de loop van de middag en avond neemt de kans op een enkele bui toe. En net als gisteren kan de hoeveelheid neerslag van plaats tot plaats sterk verschillen. Er waait vandaag een matige wind en kracht 4 uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur zondagmiddag rond de 17 graden. De komende avond en nacht kan er nog een enkele bui vallen en het koelt af naar ongeveer 10 graden. Ook morgen is het wisselend bewolkt met kans op enkele buien. Tussendoor zijn er langere perioden met af en toe zon. En er waait er een matige wind, de windkracht 3 uit een west-zuidwestelijke richting. In de maximumtemperatuur komt weinig verandering. Het wordt opnieuw rond de 17 graden. Dat geldt ook voor donderdag. Dan lijkt het weer veel op dat van morgen. Wisselend bewolkt, kans op een bui, tussendoor zon. En een maximumtemperatuur rond de 17 graden. Ook op vrijdag kan er nog een enkele bui vallen. Maar de droge perioden die worden al langduriger. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 12 graden. En vrijdagmiddag wordt het alweer een fractie zachter met rond de 18 graden. In het weekend blijft het vrijwel overal droog. Zijn er flinke zonnige perioden. Een matige wind uit de west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 graden. Zaterdag wordt het rond de 20 en zondag rond de 22 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Oud-sportverslaggever Rob Scholtes is op 72-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Scholtes was jarenlang een vertrouwde verschijning bij Rijnmond. En werd vooral bekend als de man op motor 1 tijdens de Marathon van Rotterdam. Sinds 1986 deed hij verslag van de marathon. 36 keer reed hij mee op de motor dicht achter de koplopers. Rob Scholtes was al een tijd ziek. Vanwege zijn slechte gezondheid nam hij vorig jaar afscheid als de marathonman van Rijnmond. In Polen is een tweede verdachte aangehouden van de grote woningbrand vorige maand in de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Zuid. De verdachte is een 42-jarige Rotterdammer die oorspronkelijk uit Polen komt. Vorige week werd al een 38-jarige man aangehouden en ze worden verdacht van brandstichting. Na de brand werd in de woning het lichaam gevonden van een 44-jarige man uit Zwijndrecht. Het is nog niet bekend of hij door de brand is omgekomen of dat er een andere doodsoorzaak is. De politie onderzoekt dat nog. Buurtbewoners melden eerder dat in de uitgebrande woning aan de Lijnzaadstraat Polen zaten die veel overlast veroorzaakten. Zwaar bewapende agenten hebben vanochtend op meerdere plekken in Hellevoetsluis invallen gedaan. Volgens de politie had het te maken met een groot onderzoek, maar het is nog niet bekend waar dat onderzoek over gaat. Om een van de woningen binnen te komen gebruikte de politie een heftruck met een stormram. De invallen waren aan de Vuurvlinder, de Jan Blankenstraat, het Willem en Maryplein en de Willem Huygensweg in Hellevoetsluis. Het ging om 3 woningen en 1 bedrijfspand. En in de woning aan de Vuurvlinder is een man aangehouden. Hij werd geblinddoek afgevoerd. En of er nog meer mensen zijn opgepakt, is nog niet bekend. De Rotterdamse driemaster Oosterschelde is aangekomen in de Verenigde Staten voor de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De historische driemaster doet mee aan een reeks maritieme evenementen aan de oostkust van de VS. Hoogtepunt is deelname aan Sail Forth in New York op 4 juli, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. De thuisbasis van de driemaster Oosterschelde is de museumhaven bij het Maritiem Museum in Rotterdam. En dan het weer wisselend bewolkt. Er kan een bui vallen, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. En het is nu ongeveer 17 graden. Ook morgen wisselend bewolkt en in de loop van de dag weer buien met kans op onweer en windstoten. En het wordt ook morgen zo'n 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel vindt dat het tijd is voor officiële excuses van de Nederlandse staat aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Dat zei hij in een toespraak op zaterdag 6 juni... tijdens het toekennen van de bijzondere status aan graven van de eerste generatie Molukse, Kniel en marinemilitairen in Capelle aan den IJssel. Op maandag 1 juni bezocht Joost Manusama samen met andere Molukse Nederlanders minister-president Robbie Jette en minister Mirjam Sterk. Daar spraken ze over de betekenis van 75 jaar Molukkers en Nederland. Op verzoek van deze redactie meldde de Rijksvoorlichtingsdienst namens de premier dat ook vanwege de hoge leeftijd van de eerste generatie Molukkers het kabinet momenteel bekijkt hoe het hier op een waardige manier bij stil kan staan. Op Park Hitland vindt zaterdag 13 juni de eerste editie van Roots Midsommerfest plaats. Een gratis autovrij buitenfestival dat natuur, cultuur en gemeenschap samenbrengt. De speciale markt kent meer dan 40 standhouders met een verschillend aanbod. Van handgemaakte sieraden, keramiek tot ambachtelijke kruidenproducten en originele cadeauartikelen. Er zijn speelkussens en je kunt een rit maken op de ponies van Manege Hitland. Muziekliefhebbers genieten van akoestische optredens en een silent disco. En de creatievelingen kunnen deelnemen aan verschillende workshops. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 9 juni. Het was vandaag wisselend bewolkt. Er waren zonnige perioden en het bleef lange tijd droog. Er stond wel een vrij stevige wind, de windkracht 4 tot 5 uit de west-zuidwestelijke richting. Het werd vanmiddag rond de 18 graden. Later vanmiddag en vanavond is de kans op enkele buien groot. De minimumtemperatuur gaat vannacht terug naar ongeveer 10 graden. Ook morgen overdag moeten we rekening houden met de wisselende hoeveelheid aan bewolking. En de kans op een aantal buien is wat groter dan vandaag. De wind is wat minder sterk, er waait een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit een west-zuidwestelijke richting, die nog steeds te koele lucht voor de tijd van het jaar aanvoert. Het wordt maximaal rond de 17 graden. Ook op donderdag en vrijdag blijft de kans op neerslag groot, maar tussendoor zijn er ook droge perioden en overdag dus zonnige momenten. De wind is matig tot krachtig uit richtingen tussen west en zuidwest. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur tussen de 10 en 12 graden. En overdag op donderdag rond de 17 en vrijdag rond de 18 graden. In het weekend blijft het vrijwel overal droog. Zijn er flinke zonnige perioden.

matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 20 tot 21 graden. Begin volgende week lijkt het standvastige zomerweer terug te keren. Met flinke periode met zon, een matige wind en in de middag dan zo'n 23 tot 24 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Oud-sportverslaggever Rob Scholtes is op 72-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Scholtes was jarenlang een vertrouwde verschijning bij Rijnmond. En werd vooral bekend als de man op motor 1 tijdens de Marathon van Rotterdam. Sinds 1986 deed hij verslag van de marathon. 36 keer reed hij mee op de motor dicht achter de koplopers. Rob Scholtes was al een tijd ziek. Vanwege zijn slechte gezondheid nam hij vorig jaar afscheid als de marathonman van Rijnmond. In Polen is een tweede verdachte aangehouden van de grote woningbrand vorige maand in de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Zuid. De verdachte is een 42-jarige Rotterdammer die oorspronkelijk uit Polen komt. Vorige week werd al een 38-jarige man aangehouden en ze worden verdacht van brandstichting. Na de brand werd in de woning het lichaam gevonden van een 44-jarige man uit Zwijndrecht. Het is nog niet bekend of hij door de brand is omgekomen of dat er een andere doodsoorzaak is. De politie onderzoekt dat nog. Buurtbewoners melden eerder dat in de uitgebrande woning aan de Lijnzaadstraat Polen zaten die veel overlast veroorzaakten. Zwaar bewapende agenten hebben vanochtend op meerdere plekken in Hellevoetsluis invallen gedaan. Volgens de politie had het te maken met een groot onderzoek, maar het is nog niet bekend waar dat onderzoek over gaat. Om een van de woningen binnen te komen gebruikte de politie een heftruck met een stormram. De invallen waren aan de Vuurvlinder, de Jan Blankenstraat, het Willem en Maryplein en de Willem Huygensweg in Hellevoetsluis. Het ging om 3 woningen en 1 bedrijfspand. En in de woning aan de Vuurvlinder is een man aangehouden. Hij werd geblinddoek afgevoerd. En of er nog meer mensen zijn opgepakt, is nog niet bekend. De Rotterdamse driemaster Oosterschelde is aangekomen in de Verenigde Staten voor de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De historische driemaster doet mee aan een reeks maritieme evenementen aan de oostkust van de VS. Hoogtepunt is deelname aan Sail Forth in New York op 4 juli, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. De thuisbasis van de driemaster Oosterschelde is de museumhaven bij het Maritiem Museum in Rotterdam. En dan het weer, wisselend bewolkt, kan een bui vallen, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. En het is nu ongeveer 17 graden. Ook morgen wisselend bewolkt en in de loop van de dag weer buien met kans op onweer en windstoten. En het wordt ook morgen zo'n 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De dinsdagavondspits verloopt zoals gebruikelijk weer druk, met in dit geval zo'n 500 kilometer file al in totaal. De meeste vertraging op bijzondere files die noem ik de A1 om te beginnen. Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld 9 kilometer met 20 minuten vertraging. De nasleep van een vrachtwagen die in brand heeft gestaan op de A2 zorgt nog altijd voor vertraging daar. Van Maastricht naar Eindhoven, het hoogte van knooppunt Leenderheide is dat gebeurd. Daar is de rechterrijst ook nog dicht en dan kost je nog een half uur. En let op, dit gaat duren tot 7 uur voor de vrachtwagencombinatie geborgen is. De A2 dan Amsterdam richting Den Bosch voor Vianen en auto met pech. Hier is de linkerrijst ook dicht met een vertraging van een kwartier. En er gebeurde een ongeluk op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. De weg is vrij, maar het kost je nog wel een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
11: De gezelligste van de regio.
0: Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Jazz.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel vindt dat het tijd is voor officiële excuses van de Nederlandse staat aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Dat zei hij in een toespraak op zaterdag 6 juni... tijdens het toekennen van de bijzondere status aan graven van de eerste generatie Molukse, kniel- en marinemilitairen in Capelle aan den IJssel. Op maandag 1 juni bezocht Joost Manusama samen met andere Molukse Nederlanders minister-president Robbie Jette en minister Mirjam Sterk. Daar spraken ze over de betekenis van 75 jaar Molukkers en Nederland. Op verzoek van deze redactie meldde de Rijksvoorlichtingsdienst namens de premier dat ook vanwege de hoge leeftijd van de eerste generatie Molukkers het kabinet momenteel bekijkt hoe het hier op een waardige manier bij stil kan staan. Op Park Hitland vindt zaterdag 13 juni de eerste editie van Roots Midsommerfest plaats. Een gratis autovrij buitenfestival dat natuur, cultuur en gemeenschap samenbrengt. De speciale markt kent meer dan 40 standhouders met een verschillend aanbod van handgemaakte sieraden, keramiek tot ambachtelijke kruidenproducten en originele cadeauartikelen. Er zijn speelkussens en je kunt een rit maken op de ponies van Manege Hitland. Muziekliefhebbers genieten van akoestische optredens en een silent disco. En de creatievelingen kunnen deelnemen aan verschillende workshops. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 9 juni. Het was vandaag wisselend bewolkt. Er waren zonnige perioden en het bleef lange tijd droog. Er stond wel een vrij stevige wind, de windkracht 4 tot 5 uit de west-zuidwestelijke richting. Het werd vanmiddag rond de 18 graden. Later vanmiddag en vanavond is de kans op enkele buien groot. De minimumtemperatuur gaat vannacht terug naar ongeveer 10 graden. Ook morgen overdag moeten we rekening houden met wisselende hoeveelheid aan bewolking. En de kans op een aantal buien is wat groter dan vandaag. De wind is wat minder sterk, er waait een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit een west-zuidwestelijke richting, die nog steeds te koele lucht voor de tijd van het jaar aanvoert. Het wordt maximaal rond de 17 graden. Ook op donderdag en vrijdag blijft de kans op neerslag groot, maar tussendoor zijn er ook droge perioden en overdag dus zonnige momenten. De wind is matig tot krachtig uit de richtingen tussen west en zuidwest. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur tussen de 10 en 12 graden. En overdag op donderdag rond de 17 en vrijdag rond de 18 graden. In het weekend blijft het vrijwel overal droog. Er zijn een flinke zonnige periode, een matige wind uit een west-noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 20 tot 21 graden. Begin volgende week lijkt het standvastige zomerweer terug te keren, met flinke periode met zon, een matige wind en in de middag dan zo'n 23 tot 24 graden.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB.

0: begin met een waarschuwing voor het verkeer, want verspreid door het land trekken op dit moment stevige onweersbuien over. Verder verloopt de avondspits druk, zoals gebruikelijk op dinsdag, met in dit geval bijna 650 kilometer file in totaal. Wat opvalt zijn de volgende files. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide stond vanmiddag een vrachtwagen in brand. Die is inmiddels al geblust, maar de bergingswerkzaamheden gaan tot 7 uur vanavond duren. De rechterrijstrook is daar dicht, vertraging 3 kwartier. Dan is het druk op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 13 kilometer, een half uur oponthoud. A15 Gorkum richting Nijmegen. Bij Tiel West is een ongeluk gebeurd. Die is de linkerrijstrook dicht, dan kost je ook een half uur. En tenslotte ook veel verkeer en langzaam rijden op de A27 van Utrecht naar Breda. Voor Werkendam 20 kilometer file met 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De gezelligste van de regio.
2: Gezelligste.
1: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Oud-sportverslaggever Rob Scholtes is op 72-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Scholtes was jarenlang een vertrouwde verschijning bij Rijnmond. En werd vooral bekend als de man op motor 1 tijdens de Marathon van Rotterdam. Sinds 1986 deed hij verslag van de marathon. 36 keer reed hij mee op de motor dicht achter de koplopers. Rob Scholtes was al een tijd ziek. Vanwege zijn slechte gezondheid nam hij vorig jaar afscheid als de marathonman van Rijnmond. In Polen is een tweede verdachte aangehouden van de grote woningbrand vorige maand in de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Zuid. De verdachte is een 42-jarige Rotterdammer die oorspronkelijk uit Polen komt. Vorige week werd al een 38-jarige man aangehouden en ze worden verdacht van brandstichting. Na de brand werd in de woning het lichaam gevonden van een 44-jarige man uit Zwijndrecht. Het is nog niet bekend of hij door de brand is omgekomen of dat er een andere doodsoorzaak is. De politie onderzoekt dat nog. Buurtbewoners melden eerder dat in de uitgebrande woning aan de Lijnzaadstraat Polen zaten die veel overlast veroorzaakten. Zwaar bewapende agenten hebben vanochtend op meerdere plekken in Hellevoetsluis invallen gedaan. Volgens de politie had het te maken met een groot onderzoek, maar het is nog niet bekend waar dat onderzoek over gaat. Om een van de woningen binnen te komen gebruikte de politie een heftruck met een stormram. De invallen waren aan de Vuurvlinder, de Jan Blankenstraat, het Willem en Maryplein en de Willem Huygensweg in Hellevoetsluis. Het ging om 3 woningen en 1 bedrijfspand. En in de woning aan de Vuurvlinder is een man aangehouden. Hij werd geblinddoek afgevoerd. En of er nog meer mensen zijn opgepakt, is nog niet bekend. De Rotterdamse driemaster Oosterschelde is aangekomen in de Verenigde Staten voor de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De historische driemaster doet mee aan een reeks maritieme evenementen aan de oostkust van de VS. Hoogtepunt is deelname aan Sail Forth in New York op 4 juli, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. De thuisbasis van de driemaster Oosterschelde is de museumhaven bij het Maritiem Museum in Rotterdam. En dan het weer, wisselend bewolkt, kan een bui vallen, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. En het is nu ongeveer 17 graden. Ook morgen wisselend bewolkt en in de loop van de dag weer buien met kans op onweer en windstoten. En het wordt ook morgen zo'n 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals gebruikelijk op dinsdag verloopt de avondspits druk, met in totaal nu nog zo'n 500 kilometer file. Ook nog een waarschuwing voor het verkeer, want verspreid over het land komen stevige en zware onweersbuien voor met veel neerslag. Dus oppassen als je de weg op gaat. Wat opvalt nog is de A2 om te beginnen. Maastricht richting Eindhoven. Bij Knoopert Leenderheide stond vanmiddag een vrachtwagen in brand. Die is inmiddels geblust, maar de bergingswerkzaamheden gaan tot vanavond 8:30 duren. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een 30 minuten. A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Knoopert Oude Rijn en Zaltbommel is het langzaam rijden over bijna 20 kilometer. En dat kost je bijna 3 kwartier extra. En de A27 is ook druk. Utrecht richting Breda voor Werkendam. Bijna een 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel vindt dat het tijd is voor officiële excuses van de Nederlandse staat aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Dat zei hij in een toespraak op zaterdag 6 juni... tijdens het toekennen van de bijzondere status aan graven van de eerste generatie Molukse, Kniel en marinemilitairen in Capelle aan den IJssel. Op maandag 1 juni bezocht Joost Manusama samen met andere Molukse Nederlanders minister-president Robbie Jette en minister Mirjam Sterk. Daar spraken ze over de betekenis van 75 jaar Molukkers en Nederland. Op verzoek van deze redactie meldde de Rijksvoorlichtingsdienst namens de premier dat ook vanwege de hoge leeftijd van de eerste generatie Molukkers het kabinet momenteel bekijkt hoe het hier op een waardige manier bij stil kan staan. Op Park Hitland vindt zaterdag 13 juni de eerste editie van Roots Midsommerfest plaats. Een gratis autovrij buitenfestival dat natuur, cultuur en gemeenschap samenbrengt. De speciale markt kent meer dan 40 standhouders met een verschillend aanbod van handgemaakte sieraden, keramiek tot ambachtelijke kruidenproducten en originele cadeauartikelen. Er zijn speelkussens en je kunt een rit maken op de ponies van Manege Hitland. Muziekliefhebbers genieten van akoestische optredens en een silent disco. En de creatievelingen kunnen deelnemen aan verschillende workshops. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.

0: voor de tijd van het jaar aanvoert. Het wordt maximaal rond de 17 graden. Ook op donderdag en vrijdag blijft de kans op neerslag groot. Maar tussendoor zijn er ook droge perioden en overdag dus zonnige momenten. De wind is matig tot krachtig uit de richting tussen west en zuidwest. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur tussen de 10 en 12 graden. En overdag op donderdag rond de 17 en vrijdag rond de 18 graden. In het weekend blijft het vrijwel overal droog. Zijn er flinke zonnige perioden. Een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 20 tot 21 graden. Begin volgende week lijkt het standvastige zomerweer terug te keren. Met flinke periode met zon, een matige wind en in de middag dan zo'n 23 tot 24 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste dagelijkse files zijn nu aan het oplossen of inmiddels al opgelost. In totaal nog zo'n 95 kilometer. Wat nog opvalt is de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Knoppert Leen de Heide nog altijd 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Daar stond vanmiddag een vrachtwagen in brand. Die wordt nu geborgen, maar dat gaat tot vanavond 8:30 duren. A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel nog een klein half uur vertraging. En datzelfde geldt voor de A27 vanuit Utrecht naar het zuiden. Tussen Lexmond en Werkendam 10 kilometer file met zoals gezegd een half uur vertraging. En de A73 tenslotte Maasbracht richting Nijmegen. Bij Linnen is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij. De vertraging nog 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De eerste speelronde van de Eredivisie is bekend. Het eerste weekend is dat van vrijdag 7 augustus tot en met zondag 9 augustus. En op 9 augustus hebben we in Rotterdam, op het kasteel in Spangen, direct de derby Sparta-Feyenoord. Excelsior speelt op vrijdag 7 augustus de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. De club uit Kralingen speelt dan uit in Leeuwarden tegen Cambuur. In de keukenkampioendivisie speelt FC Dordrecht ook op vrijdag 7 augustus de eerste wedstrijd thuis tegen Jong Ajax. Het luchtalarm blijft toch bestaan. De NOS meldt dat Defensie eraan gaat meebetalen. Daarmee zal het luchtalarm, dat elke eerste maandag van de maand om 12 uur 's middags afgaat, toch niet op 1 januari 2028 verdwijnen, zoals minister Van Wil eerder had aangekondigd. Het luchtalarm blijft dus bestaan naast het NL-alert. Dat is het nadrukkelijke piepende bericht op je mobiele telefoon. De verdachten van de aanslag in maart op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp ontkennen dat ze zich bezighouden met terreur. Dat zeiden ze vandaag tijdens de eerste dag van de rechtszaak tegen hen. 5 van de 6 verdachten hoeven niet meer in de gevangenis te blijven. Ze mogen naar huis, maar ze moeten wel een enkelband dragen. De verdachten staan terecht voor de aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp en het plan om ook een aanslag te plegen op de synagoge in Hilligersberg. Die aanslagen worden gelinkt aan een pro-Iraanse islamitische terreurgroep die ook verantwoordelijk wordt gehouden voor onder andere aanslagen op Joodse en Amerikaanse doelen in Amsterdam, Londen en Luik. De gemeente Rotterdam gaat Miniworld niet helpen. Dat maakt wethouder Pascal Lansing-Bastemeijer duidelijk in een brief aan de gemeenteraad. Gisteren werd bekend dat de miniatuurwereld aan het Wena, die in maart 2007 de deuren opende, failliet gaat. De wethouder legt uit dat de gemeente al meerdere keren heeft bijgesprongen, bijvoorbeeld door achterstallige huur kwijt te schelden. Maar in 2024 ontstonden er weer betalingsachterstanden. En de wethouder vindt het verdrietig voor de stad dat Miniworld Rotterdam failliet gaat, maar de gemeente komt dus niet meer helpen. En dan het weer wisselend bewolkt. Er kan vanavond nog een bui vallen, mogelijk met onweer. Morgen is het ook wisselend bewolkt en in de loop van de dag kunnen er weer buien gaan vallen. Mogelijk met onweer en windstoten. En het wordt morgen net als vandaag ongeveer 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is voorbij, maar op een paar plekken nog behoorlijk wat vertraging. Zoals op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Knoppert Nederheide wordt nog altijd een vrachtwagen geborgen die vanmiddag in brand heeft gestaan. De rechterrijstrook is daar dicht en het gaat zeker tot vanavond 8:30 duren. De vertraging is een kwartier. A2 Utrecht richting het zuiden. Voor Zaltbommel nog 20 minuten oponthoud. En op de A27 van Utrecht naar Breda. Voor Werkendam nog 10 minuten vertraging. En tenslotte valt nog op de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio Capelle. Dit is Muziek Souvenirs met Albert Vis.
11: Hartelijk welkom luisteraars bij deze aflevering van Muziek Souvenirs. En vandaag het laatste deel over Bob Dylan. Althans, voorlopig.

een van de demo-opnames van dit nummer, wat uiteindelijk zou verschijnen in het album Blood on the Tracks, een van de beste albums van Bob Dylan. En het nummer dat heet If You See Her, Say Hello. Hartelijk welkom nogmaals. En ja, ik ga verder met het laatste stukje Bob Dylan, wat ik in ieder geval een poos geleden al ben begonnen. Volgende week en daarna dan komen er weer wat andere muziekdingen aan de orde. Maar ik ga eerst lekker door met Bob Dylan. En het volgende nummer, dat is ook een track wat niet op de plaat kwam, niet op het album. En dat nummer dat is getiteld Golden Loom.

0: Ja, Catfish was eigenlijk bedoeld voor een ander album. Het kwam niet uit, althans, dat album is er niet gekomen. Catfish is wel een nummer wat terecht op die box staat van allemaal bootleg nummers van Bob Dylan. Deel 3 draai ik. Tenminste, ik draai ze niet allemaal, want dat gaat niet lukken. Maar deze ga ik zeker draaien en dat is 7 Days.
1: This is a somewhat new song called 7 Days.

0: Thank you.
1: Ja, die hadden we al gehad, Seven Days. Ik ga verder met het nummer Every Grain of Sand.

Ja, een van de mooiste nummers van Bob Dylan ooit, vind ik zelf. Every Grain of Sand. En ik heb nog meer moois, want ik draai op het moment volume 3 uit de bootleg-serie, de reguliere bootleg-serie van Bob Dylan. En ik ga naar een nummertje, track 7 op de derde cd. En dat is You Changed My Life. Bob, liet weten dat hij voortaan religieuze muziek zou zingen.

Ja, geschreven door Bob Dylan tijdens de opnames van Shot of Love, een religieus album. Maar kwam hij ineens met Angelina. En dat kwam niet op het album, maar het is wel te vinden op de plaat met de Evergreen, zou ik zeggen, maar met de. Ja, de nummers die niet op albums terecht zijn gekomen. Althans, niet oorspronkelijk. Even kijken, waar ben ik gebleven? Angelina, ik ga over naar het volgende nummer. En dat heet Tell Me.

Ja, dit nummer is niet uitgebracht in de tijd. En vandaar dat het een bootleg is. Tell Me. En het was niet de enige. Want een aantal nummers die ik draai, zoals dit blokje. Heeft te maken met nummers die niet op de plaat kwamen. Ik heb er nog eentje voor u. En dan komen we bij een hele beroemde. Maar eerst deze. Foot of Pride.

3 mei 1985, geloof ik. Even zien hoor, Lord. Ja, nee, 3 mei 1983 kwam of had Bob Dylan dit opgenomen. Lord Protect My Child. En ik ga weer eventjes kijken hoeveel tijd ik nog over heb. Want ja, dat is nogal wat. Deze duurt 13 minuten. En of 5 minuten. En 10. Ja, ik heb nog voor 2 nummers de ruimte. De eerste is Foot of Pride.

Ja, ik knijp hem even af, want ik heb nog één nummertje te gaan. En even kijken of dat gaat lukken.

Oh, ik stopte dit eventjes voortijdig, want ik wil tijd hebben voor het nummer waarmee ik uitga. En dat is ook een behoorlijk lang nummer. En het is een bekend nummer voor de meeste Bob Dylan fans. Want er werd wel wat kritisch over gedaan door de platenbazen en zo. Maar Blind Willie McTell, dat werd toch wel een grandioze hit voor Bob Dylan. In het, hoe zeg je dat? Het bootleg, in de bootleg scene was het moeilijk te verkrijgen aanvankelijk. Maar Blind Willie McTell heeft overwonnen. En ik wil u trouwens attent maken ook op Blues en Americana. Het programma van Peter Snell, wat hier dadelijk na 8 uur zal worden gedraaid. Met Peter Snell als host. En of ik doorga met Bob Dylan volgende week, dat moet ik nog even bekijken. Maar voorlopig gaan we eerst deze maar draaien. Ik dank u voor het luisteren en hier komt Blind Willie McTell.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De eerste speelronde van de Eredivisie is bekend. Het eerste weekend is dat van vrijdag 7 augustus tot en met zondag 9 augustus. En op 9 augustus hebben we in Rotterdam, op het kasteel in Spangen, direct de derby Sparta-Feyenoord. Excelsior speelt op vrijdag 7 augustus de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. De club uit Kralingen speelt dan uit in Leeuwarden tegen Cambuur. In de keukenkampioendivisie speelt FC Dordrecht ook op vrijdag 7 augustus de eerste wedstrijd thuis tegen Jong Ajax. Het luchtalarm blijft toch bestaan. De NOS meldt dat Defensie eraan gaat meebetalen. Daarmee zal het luchtalarm, dat elke eerste maandag van de maand om 12 uur 's middags afgaat, toch niet op 1 januari 2028 verdwijnen, zoals minister Van Wil eerder had aangekondigd. Het luchtalarm blijft dus bestaan naast het NL Alert. Dat is het nadrukkelijke piepende bericht op je mobiele telefoon. De verdachten van de aanslag in maart op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp ontkennen dat ze zich bezighouden met terreur. Dat zeiden ze vandaag tijdens de eerste dag van de rechtszaak tegen hen. 5 van de 6 verdachten hoeven niet meer in de gevangenis te blijven. Ze mogen naar huis, maar ze moeten wel een enkelband dragen. De verdachten staan terecht voor de aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp en het plan om ook een aanslag te plegen op de synagoge in Hilligersberg. Die aanslagen worden gelinkt aan een pro-Iraanse islamitische terreurgroep die ook verantwoordelijk wordt gehouden voor onder andere aanslagen op Joodse en Amerikaanse doelen in Amsterdam, Londen en Luik. De gemeente Rotterdam gaat Miniworld niet helpen. Dat maakt wethouder Pascal Lansing-Bastemeijer duidelijk in een brief aan de gemeenteraad. Gisteren werd bekend dat de miniatuurwereld aan het Wena, die in maart 2007 de deuren opende, failliet gaat. De wethouder legt uit dat de gemeente al meerdere keren heeft bijgesprongen, bijvoorbeeld door achterstallige huur kwijt te schelden. Maar in 2024 ontstonden er weer betalingsachterstanden. En de wethouder vindt het verdrietig voor de stad dat Miniworld Rotterdam failliet gaat, maar de gemeente komt dus niet meer helpen. En dan het weer wisselend bewolkt. Er kan vanavond nog een bui vallen, mogelijk met onweer. Morgen is het ook wisselend bewolkt en in de loop van de dag kunnen er weer buien gaan vallen. Mogelijk met onweer en windstoten. En het wordt morgen net als vandaag ongeveer 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio Capelle. Start it back and hold.

Ja, Junior Wells, dinsdagavond, Blues in Americana. Welkom beste mensen en snatch it back and hold it. Mijn naam is Peter Snel, ik draai de komende twee uur het mooiste uit het grote Amerikaanse erfgoed. Muziek voor jou, vanavond met Blues en Americana. Ja, Mitch Roots.

Ja, Van Morrison op de tambourine en Taj Mahal op de gitaar en Mitch Woods op piano. Take this hammer and take it to the captain. Jack zit nu.

Inside California and Jack Shit zingt Randy Newman's Old Kentucky Home. En we gaan naar het oosten. Daar is Ricky Nelson en hij zingt The Bridge Washed Out. The bridge washed out.

Ricky Nelson and the Bridge Watched Out. Ja, zeg ik dat goed? Jazeker. South Austin Jug Band uit Austin, Texas. Delirium.

0: South Austin Jug Band. En ja, hoe heette het? Het heette Delirium.
1: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.
0: En we gaan naar Monterey International Pop Festival 1967.
2: Song goes something like this. My favorite. My dig. Oh, she may be weary. Them young girls.

Otis Redding daar en Try a Little Tenderness. En wat mooi was dat in Monterey in 1967. International Monterey Pop Festival. Ja, zeker. En hier is Chris Delmorst. Ah.

Chris Dalmorst en Bless Your Little Heart. Hey, de BR, hoe heet ze ook weer? Wait a minute. Dat was de bedoeling niet. Dat gaan we zo draaien. De BR549ers. En There Stands the Glass. Hier is muziek van Webb Pierce.

Song en BR 549ers. En hier is Elmore James.

stand up, see you cry.

Elmore James. En ja, het heet ook wel I Can't Hold Out. Maar met die titels waren ze altijd een beetje onduidelijk daar bij Elmore James. Oké, Home Away From Home. Beloven we dat?

0: Ja, Poké Lafarge en Home Away From Home.
1: Dit is Radio Kapelle.
0: En dit is Steve Earle samen met Alison Moore, Heaven or Hell zingen ze.

Heaven or Hell en Steve Earle en Alison Maurer. Oké, even kijken. Ja, we gaan eerst dit draaien. Ja, dit is Big Richard en het is fantastisch. Eddie Arnold hit.

0: Ja, Dirk Saan. Ody Myers.
1: T-Bone Walker.
0: T-Bone Walker song. Oké, tot het nieuws. Ja, Willie Nelson en de Hot Club of Cowtown.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft twee verdachten uit onze regio opgepakt voor een reeks explosies in Zeeland. Het gaat om een 18-jarige man uit Rotterdam en een man van 19 uit Spijkenisse. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor 6 explosies in Zeeland tussen februari en april van dit jaar. 4 van die explosies waren in Vlissingen, de 2 andere in het dorp Biggekerke. De eerste speelronde van de Eredivisie is bekend. Het eerste weekend is dat van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus. En op 9 augustus hebben we in Rotterdam, op het kasteel in Spangen, direct de derby Sparta-Feyenoord te pakken. Excelsior speelt op vrijdag 7 augustus de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. De club uit Kralingen speelt dan uit in Leeuwarden tegen Cambuur. En in de keukenkampioendivisie speelt FC Dordrecht ook op vrijdag 7 augustus de eerste wedstrijd thuis tegen Jong Ajax. Het luchtalarm blijft toch bestaan. De NOS meldt dat Defensie eraan gaat meebetalen. En daarmee zal het luchtalarm, dat elke eerste maandag van de maand om 12 uur 's middags afgaat, toch niet op 1 januari 2028 verdwijnen, zoals minister Van Wil eerder had aangekondigd. Het luchtalarm blijft dus bestaan naast het NL-alert, en dat is dat piepende bericht dat je op je mobiele telefoon binnenkrijgt. En dan het weer. Vanavond kan er nog een bui vallen. Vannacht misschien ook nog, maar dan zijn er vooral opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen wisselend bewolkt. Later op de dag weer kans op buien, mogelijk met onweer. En het wordt morgen, net als vandaag, ongeveer 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

Ja, yeah, die old Sugar Moon. En dat opent het tweede uur van Blues in Americana met Asleep at the Wheel en Leon Rausch. Ja, zo. En om het nog mooier te maken, hier is John Prine.

Ja, Two-Headed Woman. En dat was Junior Wells, was dat toch? Ja. Een Weaver Dixon song. Willie Dixon zit er natuurlijk achter. En dat is van de CD Paint the Town Blues van de LP nog toen. Hey, Chatham County Line. De jongens uit North Carolina, Raleigh, die hebben een liedje. Dave Wilson heeft een lied geschreven voor Guy Clark, staat erachter. Dit heet Guitar.

0: Chatham County Line.
1: Dit is Radio Capelle.
0: En Blues in Americana met Don Landes. And Tired of This Life.

Mooi lied van Fred Eagle Smith. En dit is Blues en Americana hier op Radio Capelle. Deze dinsdagavond en elke dinsdagavond tussen 8 en 10 draai ik het mooiste uit het grote Amerikaanse erfgoed. Muziek voor jou. Vanavond met Merle Travis en Joan Baez.

Ja, dat was Merle Travis. En waar was Joan Baez? Ik weet het niet. Dan Hicks in elk geval. Met Ricky Lee Jones. The Hot Licks. Here's Driftin'.

0: Ja, Kokomo, Me Baby and Write Me a Few of Those Lines. Dat was Bonnie Raitt.
1: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.
0: En Blues en Amerikanen met Marshall Chapman. Yes, from Nashville.

Ja, Marshall Chapman en A Woman's Place is Lonely is a handy place to be. A woman's heart is a handy place to be. Ik raak altijd in de war van dat soort dingen. Afijn, terug naar de jaren 70. En Lightning Hopkins' song Please Settle in Vietnam. De blues dus.

kingdom come. She said, please let it be a ending to the war.

Ja, Lydon Hopkins en hij zong Please Settle in Vietnam. Hey, 35 jaar geleden is Miles Davis overleden. Miles Davis zou dit jaar 100 worden. Kijk eens aan. Tijd om muziek te draaien van Miles Davis. Stevens' laatste nummer van vanavond. Fijn dat je geluisterd hebt en ik vond het fijn om te doen. En we gaan van Miles Davis een beroemde quintetversie draaien van Walking Live. Hey, tot volgende week maar weer, hè? Met meer blues en Americana. Dag!

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft twee verdachten uit onze regio opgepakt voor een reeks explosies in Zeeland. Het gaat om een 18-jarige man uit Rotterdam en een man van 19 uit Spijkenisse. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor 6 explosies in Zeeland tussen februari en april van dit jaar. 4 van die explosies waren in Vlissingen, de 2 andere in het dorp Biggekerke. De eerste speelronde van de Eredivisie is bekend. Het eerste weekend is dat van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus. En op 9 augustus hebben we in Rotterdam, op het kasteel in Spangen, direct de derby Sparta-Feyenoord te pakken. Excelsior speelt op vrijdag 7 augustus de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. De club uit Kralingen speelt dan uit in Leeuwarden tegen Cambuur. En in de keukenkampioendivisie speelt FC Dordrecht ook op vrijdag 7 augustus de eerste wedstrijd thuis tegen Jong Ajax. Het luchtalarm blijft toch bestaan. De NOS meldt dat Defensie eraan gaat meebetalen. En daarmee zal het luchtalarm, dat elke eerste maandag van de maand om 12 uur 's middags afgaat, toch niet op 1 januari 2028 verdwijnen, zoals minister Van Wil eerder had aangekondigd. Het luchtalarm blijft dus bestaan naast het NL-alert, en dat is dat piepende bericht dat je op je mobiele telefoon binnenkrijgt. En dan het weer. Vanavond kan er nog een bui vallen. Vannacht misschien ook nog, maar dan zijn er vooral opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen wisselend bewolkt. Later op de dag weer kans op buien, mogelijk met onweer. En het wordt morgen, net als vandaag, ongeveer 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: laat ik los.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel vindt dat het tijd is voor officiële excuses van de Nederlandse staat aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Dat zei hij in een toespraak op zaterdag 6 juni... tijdens het toekennen van de bijzondere status aan graven van de eerste generatie Molukse, Kniel en marinemilitairen in Capelle aan den IJssel. Op maandag 1 juni bezocht Joost Manusama samen met andere Molukse Nederlanders minister-president Robbie Jette en minister Mirjam Sterk. Daar spraken ze over de betekenis van 75 jaar Molukkers en Nederland. Op verzoek van deze redactie meldde de Rijksvoorlichtingsdienst namens de premier dat ook vanwege de hoge leeftijd van de eerste generatie Molukkers het kabinet momenteel bekijkt hoe het hier op een waardige manier bij stil kan staan. Op Park Hitland vindt zaterdag 13 juni de eerste editie van Roots Midsommerfest plaats. Een gratis autovrij buitenfestival dat natuur, cultuur en gemeenschap samenbrengt. De speciale markt kent meer dan 40 standhouders met een verschillend aanbod van handgemaakte sieraden, keramiek tot ambachtelijke kruidenproducten en originele cadeauartikelen. Er zijn speelkussens en je kunt een rit maken op de ponies van Manege Hitland. Muziekliefhebbers genieten van akoestische optredens en een silent disco. En de creatievelingen kunnen deelnemen aan verschillende workshops. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 9 juni. Het was vandaag wisselend bewolkt. Er waren zonnige perioden en het bleef lange tijd droog. Er stond wel een vrij stevige wind, de windkracht 4 tot 5 uit een west-zuidwestelijke richting. Het werd vanmiddag rond de 18 graden. Later vanmiddag en vanavond is de kans op enkele buien groot. De minimumtemperatuur gaat vannacht terug naar ongeveer 10 graden. Ook morgen overdag moeten we rekening houden met de wisselende hoeveelheid aan bewolking. En de kans op een aantal buien is wat groter dan vandaag. De wind is wat minder sterk, er waait een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit een west-zuidwestelijke richting, die nog steeds te koele lucht voor de tijd van het jaar aanvoert. Het wordt maximaal rond de 17 graden. Ook op donderdag en vrijdag blijft de kans op neerslag groot, maar tussendoor zijn er ook droge perioden en overdag dus zonnige momenten. De wind is matig tot krachtig uit de richtingen tussen west en zuidwest. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur tussen de 10 en 12 graden. En overdag op donderdag rond de 17 en vrijdag rond de 18 graden. In het weekend blijft vrijwel overal droog. Zijn er flinke zonnige perioden. Een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 20 tot 21 graden. Begin volgende week lijkt het standvastige zomerweer terug te keren. Met flinke periode met zon, een matige wind en in de middag dan zo'n 23 tot 24 graden.
1: De gezelligste van de regio.
4: Gezelligste.
1: Dit is Radio.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft twee verdachten uit onze regio opgepakt voor een reeks explosies in Zeeland. Het gaat om een 18-jarige man uit Rotterdam en een man van 19 uit Spijkenisse. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor 6 explosies in Zeeland tussen februari en april van dit jaar. 4 van die explosies waren in Vlissingen, de 2 andere in het dorp Biggekerke. De eerste speelronde van de Eredivisie is bekend. Het eerste weekend is dat van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus. En op 9 augustus hebben we in Rotterdam, op het kasteel in Spangen, direct de derby Sparta-Feyenoord te pakken. Excelsior speelt op vrijdag 7 augustus de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. De club uit Kralingen speelt dan uit in Leeuwarden tegen Cambuur. En in de keukenkampioendivisie speelt FC Dordrecht ook op vrijdag 7 augustus de eerste wedstrijd thuis tegen Jong Ajax. Het luchtalarm blijft toch bestaan. De NOS meldt dat Defensie eraan gaat meebetalen. En daarmee zal het luchtalarm, dat elke eerste maandag van de maand om 12 uur 's middags afgaat, toch niet op 1 januari 2028 verdwijnen, zoals minister Van Wil eerder had aangekondigd. Het luchtalarm blijft dus bestaan naast het NL-alert. En dat is dat piepende bericht dat je op je mobiele telefoon binnenkrijgt. En dan het weer. Vanavond kan er nog een bui vallen. Vannacht misschien ook nog, maar dan zijn er vooral opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen wisselend bewolkt. Later op de dag weer kans op buien, mogelijk met onweer. En het wordt morgen, net als vandaag, ongeveer 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
8: Huh?
7: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
11: De gezelligste van de regio.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
11: 105.3.
12: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Richard Harris, je kent hem vast nog wel van MacArthur's Park. Je hoorde hem hier met Paper Chase uit 1968.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van dinsdag 9 juni. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond het 3000 soorten symposium van Hoeksewaards Landschap. Stichting Jarige Job. En de uitslag van de Gouden Windijverkiezing is bekend. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: Hol was dat. De helft van het duo Hol en Oates. Je hoorde hem met Cab Driver uit 2003. En daarvoor DeBarge en All This Love. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Tijdens een speciaal symposium morgen, woensdag 10 juni... blikt de vereniging Hoekse Waards Landschap terug op het succesvolle 3000 soortenjaar in de Hoekse Waard. Eerder sprak ik met voorzitter Theo Schuurmans en ik vroeg hem wat dat 3000 soortenjaar nou inhoudt.
1: We hebben gepoogd in één jaar tijd, startend 1 juni 2025, eindigend 1 juni 2026, in één jaar tijd zoveel mogelijk soorten waar te nemen op de Hoekse Waard. We zijn begonnen met zo'n kleine 200 waarnemers en zijn uiteindelijk afgesloten met bijna 2400 waarnemers. Daar was het ons vooral om te doen. Maar daarnaast hebben we ook nog eens een keertje in één jaar tijd ongeveer zo'n 4200 verschillende planten- en dierensoorten waargenomen. En dat is een hele aardige score.
0: En dat waarnemen, dat is gebeurd door?
1: Dat waarnemen is gebeurd door wat wij burgerwetenschappers noemen. Dus mensen van allerlei statuur. Mensen die één keer een leuke vlinder zien, zich daarover verwonderen, een foto maken en het uploaden, die informatie uploaden op een centrale databank. Hè? Die soort mensen. Maar je hebt ook hele specialistische mensen die alleen maar naar bijtjes kijken. Of mensen die helemaal geïntrigeerd zijn door vogels. En je hebt ook echte soortenjagers, hebben we er een paar tussen. Ja, die zijn de hele dag bezig zoveel mogelijk soorten te scoren. En het is een soort van Pokémon avant la lettre, zou ik maar zeggen.
0: Ja, precies. Het is echt ook om de betrokkenheid te entameren, neem ik aan, van mensen.
1: Het is ons met name bedoeld om die betrokkenheid ook op gang te brengen. En de filosofie erachter is, als iemand zich verwondert over de natuur, dan beklijft het en dan gaan ze het belang van de natuur op onze eigen Hoekse Waard echt voelen. He, ze raken echt betrokken en je krijgt ze dus ook mee in ontwikkelingen die positief uitpakken voor de natuur. He, dus het is vooral ook bedoeld om mensen mee te krijgen in die natuurbeleving. Dat vinden wij heel erg belangrijk. Natuurlijk is het ook wel interessant om te weten hoeveel soorten dat we kunnen scoren. Want het heeft ook wel een biologische waarde. Daar ga ik heel diep op in gedurende het symposium. We hebben 4 tot 6 sprekers woensdag in het Nationaal Landschapscentrum in Numansdorp. En twee daarvan, dus één specialist, Gert Huizes. Die gaat voor alles over bescherming van dieren vertellen. Want eigenlijk onderliggend ook. We hebben natuurlijk een grote bedreiging voor de biodiversiteit.
0: Nog even terug naar die burgeronderzoekers. Je zegt al, je begon met een paar honderd. En uiteindelijk is dat uitgegroeid tot een zeer respectabel aantal. Had je dat verwacht?
1: Ik had het gehoopt, laat ik het zo zeggen. Wat misschien ook heel spectaculair is om alvast te vertellen. We zitten zo rond de 4200 soorten. Dat is dus ruim boven de target die we ons gesteld hadden.
0: Hoe was je daar trouwens aangekomen aan dat target van 3000?
1: Ja, er zijn meerdere van dit soort onderzoeken. Bioblitzers worden ze vaak genoemd. En daar kom je in een soort van gemiddelde trend. En dat zit dan ergens tussen de 2 en 4000. Dus wij dachten, we pakken het midden. Ongeveer 3000 soorten. Dat zou mooi zijn als we dat halen. Daar zitten we ver overheen. Dat is hartstikke leuk. En misschien spreekt dit de luisteraars niet zo bijzonder aan in kille cijfers, maar dat zijn 155.000 waarnemingen. En ja, kille cijfers misschien, maar 155.000 die allemaal ingevoerd zijn in zo'n telefoontje, is toch best wel indrukwekkend in 1 jaar tijd. Dus het leeft ook echt bij de mensen, dat is duidelijk. En dat is nodig, want het gaat heel slecht met de biodiversiteit en daar willen we graag aandacht voor hebben.
2: Ja, dus eigenlijk was je aangenaam verrast dat er zoveel mensen toch meededen en dat er zoveel waarnemingen zijn gedaan. Maar tegelijkertijd moet je inderdaad, wat je zegt, concluderen dat het heel slecht gaat. Een beetje dubbel gevoel dus eigenlijk.
1: Ja, het is heel dubbel. Heel dubbel. Ik ben ook wel eens bekritiseerd van, je vertelt de hele tijd een heel positief verhaal. Dat we zoveel soorten gezien hebben. Maar onderliggend zien we natuurlijk een afname van ongeveer een 75% van alle biodiversiteit. Ook hier op het eiland.
2: Theo Schuurmans, voorzitter van Hoeksewaard Landschap. Zeg nog even over het symposium, wanneer en waar.
1: Het is in het National Landschapscentrum aan de Veerweg 1C. Het is gratis toegang. De deuren gaan open om 7 uur. En om 7:30 scherp beginnen we met de avond. En er komen een paar leuke presentaties.
2: Aanstaande woensdagavond bij het symposium. Dankjewel dat je er was.
1: Dankjewel, Bert.
3: Dit is de late avond van Radio Capelle.

Nieuwe muziek van Deacon Blue, How We Remember It. En daarvoor Charles Aznavour met een oudje, L'amour, c'est comme un jour. Zometeen de stichting Jarige Job. Dat na Dana. And please tell him that I said hello.

0: dat was de titel van Dana uit 1975. Ons volgende onderwerp. In Nederland zijn er kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren omdat er thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox. En hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag. Thuis en op school. Marlies Aka is bij Terra Cox.
1: Welkom.
2: Nou, dankjewel.
1: De verjaardag van een kind, een jarige Job. Welke associatie roept dat bij jou op?
2: Nou ja, eerlijk gezegd is mijn verjaardag nog steeds wel een hoogtepuntje in het jaar. Want ik vind het heel leuk om jarig te zijn. Ik ben namelijk dol op cadeautjes. En ik ben dol op gezellige mensen om me heen.
1: Ja. En sinds je bij Stichting Jarige Job werkt, is dat een beetje veranderd, die associatie?
2: Nee, helemaal niet. Maar ik ben me wel nog veel meer bewust geworden van het feit dat er nog steeds kinderen zijn die hun verjaardag niet kunnen vieren. En dat vind ik eigenlijk wel heel triest. Want als ik al blij ben als ik jarig ben, wat betekent dat voor kinderen?
1: Ja, nou gaan we het gelukkig over die stichting hebben. Stichting Jarige Job. Even in het kort, wat is dat voor een stichting en wat doet de stichting?
2: Nou, ik vind het een heel belangrijke stichting om iets te betekenen voor kinderen. En hoe jonger de kinderen zijn, hoe meer het voor ze betekent. Nou ja, vanwege die nadruk op hun verjaardag. De stichting probeert geld te verzamelen om verjaardagen van kinderen te kunnen vieren. Om ze dat door hun ouders te kunnen laten betalen. Dus ouders geven zich op bij Stichting Jarige Job. En dan kunnen ze in aanmerking komen voor een verjaardagbox met allemaal gezellige dingetjes erin om echt een verjaardag te vieren met hun kind. Dus hoe fijn is het dat Stichting Jarige Job er is?
1: En wat zit er dan in zo'n box? Ik ben toch even heel nieuwsgierig.
2: Ja,
1: nou.
2: Die box is echt hilarisch. Nou, het is of een jongensbox of een meisjesbox. Dus roze of blauw, zeg maar, even kort door de bocht. Er zit een groot cadeau in. Er zit een kleiner cadeautje in wat broertje of zusje kan geven. Er zit een taartje in wat ze zelf kunnen bakken, waar alleen maar water toegevoegd moet worden. Er zit slagroom in. Er zit een soort suikertopping in waar de spikkeltjes op kunnen. Zitten er allemaal bij. Slingers, ballonnen, soms ook nog een extra klein gek verrassingje erin. Altijd zit er een boek in. Dat spreekt mij heel erg aan als juf. En nou, dan denk ik dat ik alles wel opgenoemd heb.
1: Fantastisch zeg. Inderdaad aan alles gedacht. Heb je geen ingrediënten in huis voor die taart? Hop, alleen maar water.
2: Ja. En ook glutenvrij, weet je, elk kind kan het gewoon lekker eten.
1: Nou, las ik ook iets over een DJ en confetti. Ik dacht, ik mis alleen een springkussen nog.
2: Ja, nou ja, dat is er niet omdat er geen kinderen mogen komen in die loodsen. Maar bij de impactmarathon zijn verschillende thema's. En ja, wij zorgen ervoor dat die thema's echt uitgebouwd worden. Dus inderdaad, die DJ en die confetti. Maar de thema's zijn, ik noem er een paar. Superhero, Wild West, Flower Power, Ship Ahoy. En dan word je en alles om je heen aangekleed in die sfeer. Het is ontstaan eigenlijk uit het feit dat we een beetje tegen de zomervakantie aankomen. Stichting Jarige Job heeft heel veel bedrijven die als bedrijfsuitje komen om een ochtendje in te pakken. Maar ja, dat houdt in de zomer een beetje op, want dan is iedereen op vakantie of iets anders aan het doen. Dus we zijn een beetje voor aan het inpakken. Dat die kinderen die in de grote vakantie jarig zijn alsnog een mooi cadeau kunnen krijgen.
1: Een voorraadje maken, nou geweldig. Eventjes de gegevens op een rij hoor. Wanneer is die impactmarathon?
2: Die impactmarathon is op 10 en 11 juli.
1: Ja?
2: En het is van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Dus 2 dagen achter elkaar. En ik heb gehoord dat er nog een paar vrije plekjes zijn.
1: Nieuws.
2: Als je je aanmeldt, dan betaal je daar €12 voor als een soort startbedragje. En daarna kan je zelf ook via de website van Stichting Jarige Job mensen, familie, vrienden, de buren gaan oproepen om jou te doneren. En nou, dat doe je met z'n allen. En dat wordt natuurlijk een waanzinnig bedrag waar de Stichting Jarige Job helemaal blij van wordt.
1: Nou ben je ambassadeur, Marlies.
2: Ja.
1: Wat brengt het jou?
2: Nou, ik heb kinderen in de klas gehad die op hun verjaardag ziek gemeld werden. En dan kwamen ze de volgende dag en dan was hun verjaardag voorbij. En de ouders konden geen tractatie of wat dan ook betalen. En dat is zo triest. Dus ik had altijd een beetje extra snoep in de klas liggen, dat die kinderen toch lekker konden tracteren.

0: zoveel mooie muziek gemaakt heeft hij. Chris Rea, Gone Fishing hoorde je hier, 1991. En daarvoor Clean Pete uit Nederland en een geweldig bestaan. Zometeen de uitslag van de Gouden Windijverkiezing. Dat na Curtis Mayfield en Suffer.
1: Spend

0: Aldus Curtis Mayfield. Ons volgende onderwerp. Onlangs werd de uitslag van de Gouden Windei-verkiezing bekendgemaakt. Frank Lindner van Stichting Foodwatch is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Frank, welkom.
2: Hallo, dankjewel.
1: Ja, dat Gouden Windei, dat wordt jaarlijks uitgereikt voor iets misleidends, iets bijzonders van fabrikanten, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja, nee, het Gouden Windei is onze jaarlijkse publieksverkiezing, waarin we op zoek zijn naar de grootste misleider van het jaar.
1: Ja, en die hebben jullie gevonden?
2: Ja, zeker. Dus samen met de hulp van duizenden en duizenden consumenten die hebben gestemd.
1: Ja, want die konden stemmen op de nominaties, hè?
2: Ja, waren een aantal producten genomineerd. En we willen natuurlijk, denk ik, naar de winnaars.
1: Ja, ja. Ik hoor iets over vage fruitbeloftes. Nou, dat is...
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, vertel.
2: Ja, ja, nee, dit was ook eigenlijk voor het eerst. Maar wij noemen het fruitvaagheid.
1: Ja.
2: Dat zijn... En dit jaar hebben we een groepsnominatie gehad van drie fruitdrankjes. Een perensiroop, een citrusdrankje en een iced tea perzik. En als je die producten ziet in de winkel, de verpakkingen, de voorkanten daarvan vooral, dan denk je, oké, ik koop iets met heel veel peer, ik koop iets met heel veel citrus of ik koop iets met heel veel perzik. En ja, dan komt die fruitvaagheid om de hoek, want de voorkant ziet er inderdaad dan wel zo uit, maar ga je achterop kijken bij de ingrediënten, dan blijk je bijvoorbeeld voor die iced tea maar 0,1% perziksap uit concentraat te krijgen. In het citrusdrankje is het meeste aanwezige individuele fruit is appelsap, 35%. En bij zo'n perensiroopje, waarvoor op de verpakking alleen maar peren staan afgebeeld en het woord peer, daar zit slechts 10% peer in en 75% appel. En die appel is dus nergens te vinden op de voorkant. En ja, dat zijn dus de producten die als groep zijn genomineerd en die door het Nederlandse publiek zijn verkozen tot de winnaars van het Gouden Windei.
1: Ja, zeker. Maar daar zijn ze niet blij mee.
2: Nee, zeker niet. Nee, het is absoluut de prijs die eigenlijk geen enkele fabrikant wil winnen. We hebben wel reacties gekregen ook. Daar hebben we ook om gevraagd bij die fabrikanten.
1: Mm-hmm.
2: Maar het is inderdaad zo dat die iced tea, dat is van het huismerk van Dirk Supermarkten. Dat is het huismerk 1 de beste. Die hebben gereageerd en gezegd, ja, wij gaan dit najaar de verpakking aanpassen. En dan komt het woordje smaak erbij te staan. Dus dan wordt het een iced tea perzik smaak. Nou, dan vervolgens moeten we nog maar gaan kijken of er daadwerkelijk ook meer perzik in gaat zitten. Maar ja, door het woordje smaak toe te voegen, mag het in ieder geval zo door de beugel.
1: Ja.
2: Van de Innocent, van het citrusdrankje, hebben we ook reactie gekregen. En die zeiden, ja, we hebben die 35% appelsap nodig om het drankje in balans te krijgen, de smaken te balanceren. En die appelsap dient als een basis. Tuurlijk, er zit ook wel sinaasappelsap en mandarijnsap en citroensap in dat drankje. Maar ja, die 35% appelsap, ja, die wordt er helemaal doodgezwegen op de voorkant. En wij vragen ons ook een klein beetje af, in de winkel kom je wel 100% sinaasappelsap tegen in pakken of een fles met 100% mandarijnensap. Dus ja, die verklaring die snappen wij niet helemaal. En helaas van de boom, en dan het moederbedrijf daarvan is Riedel.
1: Ja.
2: Ja, daar hebben we helaas geen enkele reactie van gehad.
1: Gaan jullie zelf uitreiken? Zoals Rader dat doet bijvoorbeeld?
2: Ja, we doen dat in de regel altijd wel, ieder jaar. Maar nu dus, omdat we eigenlijk drie winnaars hebben, hebben we er nu voor gekozen om oorkondes uit te gaan delen. En die gaan de winnaars per post weldra ontvangen.
1: Oké. Eén heeft zich laten horen, tenminste, dat heb je gezegd, die gaat het veranderen. Houden jullie die anderen nog in de gaten of die er ook nog iets mee doen?
2: Ja, natuurlijk. Ja, nee, zeker. Die liggen bij ons onder het vergrootglas.
1: En zou het dan kunnen zijn dat ze volgend jaar weer zo'n Gouden Windei krijgen, omdat ze niks gedaan hebben?
2: Dat hebben we nog niet eerder gehad, maar ik wil je heel erg danken voor dit idee. Dat is misschien wel misschien nog wel een leuke extra rubriek of zo. Of een extra prijs.
1: Neem het mee. Mensen die toch denken, nou, ik wil toch wat meer weten over dat onderzoek. Daar kunnen jullie wat
2: zeker
1: over vertellen op de website, neem ik aan.
2: Ja, zeker. Er staat uitgebreide informatie over de uitslag, de nominaties, de kritieken, de reacties. Alles is terug te vinden op www.foodwatch.nl.
1: En volgend jaar weer opnieuw een Gouden Windei uitreiken aan een bedrijf wat het niet zo goed doet volgens de consument en volgens jullie. Want de consumenten hebben gekozen, hè?
2: Ja, zeker. Nee, en wat dat betreft ook, als luisteraars misleidende producten tegenkomen of ze denken enigszins misleid te worden, meld het alsjeblieft bij ons. Dan kunnen we inderdaad volgend jaar ook weer op pad.
1: Dat is in ieder geval een oproep die er ook nog is. Dankjewel voor het gesprek. Frank Lindner, campagneleider van de Stichting Foodwatch.

Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris met hun vertolking van After the Gold Rush. En dat was de late avond van dinsdag 9 juni. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Ray LaMontagne blijft nog even bij je. Fijne nacht.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether.
1: Ik ben Martin. Van de Boogaard. De politie heeft twee verdachten uit onze regio opgepakt voor een reeks explosies in Zeeland. Het gaat om een 18-jarige man uit Rotterdam en een man van 19 uit Spijkenisse. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor 6 explosies in Zeeland tussen februari en april van dit jaar. 4 van die explosies waren in Vlissingen, de 2 andere in het dorp Biggekerke. De eerste speelronde van de Eredivisie is bekend. Het eerste weekend is dat van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus. En op 9 augustus hebben we in Rotterdam, op het kasteel in Spangen, direct de derby Sparta-Feyenoord te pakken. Excelsior speelt op vrijdag 7 augustus de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. De club uit Kralingen speelt dan uit in Leeuwarden tegen Cambuur. En in de keukenkampioendivisie speelt FC Dordrecht ook op vrijdag 7 augustus de eerste wedstrijd thuis tegen Jong Ajax. Het luchtalarm blijft toch bestaan. De NOS meldt dat Defensie eraan gaat meebetalen. En daarmee zal het luchtalarm, dat elke eerste maandag van de maand om 12 uur 's middags afgaat, toch niet op 1 januari 2028 verdwijnen, zoals minister Van Wil eerder had aangekondigd. Het luchtalarm blijft dus bestaan naast het NL Alert, en dat is dat piepende bericht dat je op je mobiele telefoon binnenkrijgt. En dan het weer. Vanavond kan er nog een bui vallen. Vannacht misschien ook nog, maar dan zijn er vooral opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel vindt dat het tijd is voor officiële excuses van de Nederlandse staat aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Dat zei hij in een toespraak op zaterdag 6 juni... tijdens het toekennen van de bijzondere status aan graven van de eerste generatie Molukse, kniel- en marinemilitairen in Capelle aan den IJssel. Op maandag 1 juni bezocht Joost Manusama samen met andere Molukse Nederlanders minister-president Robbie Jette en minister Mirjam Sterk. Daar spraken ze over de betekenis van 75 jaar Molukkers en Nederland. Op verzoek van deze redactie meldde de Rijksvoorlichtingsdienst namens de premier dat ook vanwege de hoge leeftijd van de eerste generatie Molukkers het kabinet momenteel bekijkt hoe het hier op een waardige manier bij stil kan staan. Op Park Hitland vindt zaterdag 13 juni de eerste editie van Roots Midsommerfest plaats. Een gratis autovrij buitenfestival dat natuur, cultuur en gemeenschap samenbrengt. De speciale markt kent meer dan 40 standhouders met een verschillend aanbod. Van handgemaakte sieraden, keramiek tot ambachtelijke kruidenproducten en originele cadeauartikelen. Er zijn speelkussens en je kunt een rit maken op de ponies van Manege Hitland. Muziekliefhebbers genieten van akoestische optredens en een silent disco. En de creatievelingen kunnen deelnemen aan verschillende workshops. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 9 juni. Het was vandaag wisselend bewolkt. Er waren zonnige perioden en het bleef lange tijd droog. Er stond wel een vrij stevige wind, de windkracht 4 tot 5 uit een west-zuidwestelijke richting. Het werd vanmiddag rond de 18 graden. Later vanmiddag en vanavond is de kans op enkele buien groot. De minimumtemperatuur gaat vannacht terug naar ongeveer 10 graden. Ook morgen overdag moeten we rekening houden met wisselende hoeveelheid aan bewolking. En de kans op een aantal buien is wat groter dan vandaag. De wind is wat minder sterk, er waait een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit een west-zuidwestelijke richting, die nog steeds te koele lucht voor de tijd van het jaar aanvoert. Het wordt maximaal rond de 17 graden. Ook op donderdag en vrijdag blijft de kans op neerslag groot, maar tussendoor zijn er ook droge perioden en overdag dus zonnige momenten. De wind is matig tot krachtig uit richtingen tussen west en zuidwest. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur tussen de 10 en 12 graden. En overdag op donderdag rond de 17 en vrijdag rond de 18 graden. In het weekend blijft het vrijwel overal droog. Zijn er flinke zonnige perioden, een matige wind uit een west-noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 20 tot 21 graden. Begin volgende week lijkt het standvastige zomerweer terug te keren, met flinke periode met zon, een matige wind en in de middag dan zo'n 23 tot 24 graden.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft twee verdachten uit onze regio opgepakt voor een reeks explosies in Zeeland. Het gaat om een 18-jarige man uit Rotterdam en een man van 19 uit Spijkenisse. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor 6 explosies in Zeeland tussen februari en april van dit jaar. 4 van die explosies waren in Vlissingen, de 2 andere in het dorp Biggekerke. De eerste speelronde van de Eredivisie is bekend. Het eerste weekend is dat van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus. En op 9 augustus hebben we in Rotterdam, op het kasteel in Spangen, direct de derby Sparta-Feyenoord te pakken. Excelsior speelt op vrijdag 7 augustus de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. De club uit Kralingen speelt dan uit in Leeuwarden tegen Cambuur. En in de keukenkampioendivisie speelt FC Dordrecht ook op vrijdag 7 augustus de eerste wedstrijd thuis tegen Jong Ajax. Het luchtalarm blijft toch bestaan. De NOS meldt dat Defensie eraan gaat meebetalen. En daarmee zal het luchtalarm, dat elke eerste maandag van de maand om 12 uur 's middags afgaat, toch niet op 1 januari 2028 verdwijnen, zoals minister Van Wil eerder had aangekondigd. Het luchtalarm blijft dus bestaan naast het NL-alert. En dat is dat piepende bericht dat je op je mobiele telefoon binnenkrijgt. En dan het weer. Vanavond kan er nog een bui vallen. Vannacht misschien ook nog, maar dan zijn er vooral opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen wisselend bewolkt. Later op de dag weer kans op buien, mogelijk met onweer. En het wordt morgen, net als vandaag, ongeveer 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: De gezelligste van de regio.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel vindt dat het tijd is voor officiële excuses van de Nederlandse staat aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Dat zei hij in een toespraak op zaterdag 6 juni... tijdens het toekennen van de bijzondere status aan graven van de eerste generatie Molukse, Kniel en marinemilitairen in Capelle aan den IJssel. Op maandag 1 juni bezocht Joost Manusama samen met andere Molukse Nederlanders minister-president Robi Jette en minister Mirjam Sterk. Daar spraken ze over de betekenis van 75 jaar Molukkers en Nederland. Op verzoek van deze redactie meldde de Rijksvoorlichtingsdienst namens de premier dat ook vanwege de hoge leeftijd van de eerste generatie Molukkers het kabinet momenteel bekijkt hoe het hier op een waardige manier bij stil kan staan. Op Park Hitland vindt zaterdag 13 juni de eerste editie van Roots Midsommerfest plaats. Een gratis autovrij buitenfestival dat natuur, cultuur en gemeenschap samenbrengt. De speciale markt kent meer dan 40 standhouders met een verschillend aanbod van handgemaakte sieraden, keramiek tot ambachtelijke kruidenproducten en originele cadeauartikelen. Er zijn speelkussens en je kunt een rit maken op de ponies van Manege Hitland. Muziekliefhebbers genieten van akoestische optredens en een silent disco. En de creatievelingen kunnen deelnemen aan verschillende workshops. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van dinsdagmiddag 9 juni. Het was vandaag wisselend bewolkt. Er waren zonnige perioden en het bleef lange tijd droog. Er stond wel een vrij stevige wind, de windkracht 4 tot 5 uit de west-zuidwestelijke richting. Het werd vanmiddag rond de 18 graden. Later vanmiddag en vanavond is de kans op enkele buien groot. De minimumtemperatuur gaat vannacht terug naar ongeveer 10 graden. Ook morgen overdag moeten we rekening houden met wisselende hoeveelheid aan bewolking. En de kans op een aantal buien is wat groter dan vandaag. De wind is wat minder sterk, er waait een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit een west-zuidwestelijke richting, die nog steeds te koele lucht voor de tijd van het jaar aanvoert. Het wordt maximaal rond de 17 graden. Ook op donderdag en vrijdag blijft de kans op neerslag groot, maar tussendoor zijn er ook droge perioden en overdag dus zonnige momenten. De wind is matig tot krachtig uit richtingen tussen west en zuidwest. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur tussen de 10 en 12 graden. En overdag op donderdag rond de 17 en vrijdag rond de 18 graden. In het weekend blijft het vrijwel overal droog. Er zijn een flinke zonnige perioden. Een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 20 tot 21 graden. Begin volgende week lijkt het standvastige zomerweer terug te keren. Met flinke periode met zon, een matige wind en in de middag dan zo'n 23 tot 24 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft 2 verdachten uit onze regio opgepakt voor een reeks explosies in Zeeland. Het gaat om een 18-jarige man uit Rotterdam en een man van 19 uit Spijkenisse. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor 6 explosies in Zeeland tussen februari en april van dit jaar. 4 van die explosies waren in Vlissingen, de 2 andere in het dorp Biggekerken. De eerste speelronde van de Eredivisie is bekend. Het eerste weekend is dat van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus. En op 9 augustus hebben we in Rotterdam, op het kasteel in Spangen, direct de derby Sparta-Feyenoord te pakken. Excelsior speelt op vrijdag 7 augustus de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. De club uit Kralingen speelt dan uit in Leeuwarden tegen Cambuur. En in de keukenkampioendivisie speelt FC Dordrecht ook op vrijdag 7 augustus de eerste wedstrijd thuis tegen Jong Ajax. Het luchtalarm blijft toch bestaan. De NOS meldt dat Defensie eraan gaat meebetalen. En daarmee zal het luchtalarm dat elke eerste maandag van de maand om 12 uur 's middags afgaat, toch niet op 1 januari 2028 verdwijnen, zoals minister Van Wil eerder had aangekondigd. Het luchtalarm blijft dus bestaan naast het NL Alert, en dat is dat piepende bericht dat je op je mobiele telefoon binnenkrijgt. En dan het weer. Vanavond kan er nog een bui vallen. Vannacht misschien ook nog, maar dan zijn er vooral opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen wisselend bewolkt. Later op de dag weer kans op buien, mogelijk met onweer. En het wordt morgen, net als vandaag, ongeveer 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.